0: zijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Dix met het Radio Nieuws. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter, die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. De steun voor klimaatmaatregelen in ons land neemt af. Het Sociaal en Cultureel Planbureau meldt dat de groeiende groep Nederlanders zich aan de grote aandacht voor klimaat ergert. Vooral mensen met een lager inkomen of lagere opleiding vinden wonen, veiligheid en boodschappen belangrijker. Eén belangrijk struikelblok blijft volgens veel Nederlanders de oneerlijke verdeling van de kosten van het klimaatbeleid. Ze hebben het idee dat de grotere vervuilers veel minder betalen dan de gewone burgers. De studenten in het hoger onderwijs blijven overwegend tevreden over hun opleiding. Dat blijkt uit de Nationale Studentenenquête onder 248.000 personen. Bijna een derde van alle HBO- en WO-studenten. Driekwart van hen is tevreden. Vooral universiteitsstudenten scoren hoog. Ook over de docenten zijn ze positief. 81% van de invullers vinden hun docenten inhoudelijk deskundig. De ervaren studiedruk neemt af. Al vindt nog altijd bijna een derde die nu nog te hoog. Premier Jette neemt afstand van uitspraken van Tweede Kamerlid Rydi Markeshauer over geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. Maar toch wil de premier samenwerking met de partij van Markeshauer niet expliciet uitsluiten. Oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren reageren daar kritisch op. Eerder zei Markeshauer dat maximaal geweld tegen Palestijnse vluchtelingen mag worden gebruikt. Later gaf de bij de PVV opgestapte politicus toe dat hij zich wat onhandig had uitgedrukt. Bij de Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn gisteren zeker 31 doden gevallen, meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder de doden zijn ook kinderen en vrouwen. Nog tientallen mensen raakten gewond. Israël zegt de aanvallen op te voeren tegen Hezbollah, ondanks de geldende wapenstilstand. Bij een aanval bij de stad Tyrus kwamen volgens Libanon 14 mensen om. Israëlische media melden dat het tegen de grondoperaties in Zuid-Libanon verder uitbreidt. En dan nog het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Bij een matige noordoostenwind. Ook morgen wordt het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.
7: Goed zo.
8: Langstraat.

Zo'n lekkere oude grijze wijze, hè? Ja, dat was de jaren 50, hè? Jaren 60. Ja, in 1950 op deze dag, 27 mei, Frank Sinatra, Good Old Frankie Boy, is voor het eerst op de tv. Hij is de gast in de show van Bob Hope, hè? Ja, door de Here's to the Band. Ja, goedemorgen, het is vandaag woensdag, we zijn 27 mei. Welkom bij dit ochtend Radio Phaeton. Ja, de gemeente die hebben problemen, bijna driekwart heeft te weinig personeel. Belangrijke taken van de gemeente lopen daarom vertraging op. Denk bijvoorbeeld aan woningbouw, energietransitie en handhaving. Dat staat in de personeelsmonitor 2025 die gepubliceerd is. Ja, vorige maand schreef RTV Utrecht al dat veel gemeenten moeite hebben om genoeg BOA's op de been te krijgen. Ook kunnen gemeenten lang niet altijd tijdig hulp bieden aan huishoudens die problemen hebben op geldgebied. Ook is er niet genoeg personeel om mensen te bellen die kampen met betalingsachterstanden. Want dat zijn er heel veel in verband met het weinige geld wat er beschikbaar is voor alles. Ja, ten opzichte van 2024 groeide het aantal gemeenteambtenaren met 3,6% naar 208.000. Maar dit is niet genoeg om het tekort weg te werken. Ook zegt de groei niet alles. Er is een groter deel van de personeelsgroei bij de gemeente. Dat komt omdat medewerkers die extern worden ingehuurd alsnog in dienst komen. Vanwege de wet tegen schijnzelfstandigheid, hè? De DBA. Hè? Ja. Ja, de gemeenten die blijven ook afhankelijk van externe inhuur, omdat het niet lukt om iemand vast aan te stellen. Zo zegt een hoogleraar bestuurs- en organisatiewetenschappen in Utrecht aan de universiteit. Zo worden er bijvoorbeeld veel consultancybedrijven ingehuurd. En het is onvermijdelijk, maar niet ideaal. Ja, de expertise blijft dan niet binnen een gemeente. En het is ook nog een keer veel duurder. Ja, en ook is het salaris, het carrièreperspectief bij consultancybedrijven beter, waardoor veel gemeentepersoneel naar die organisaties overstapt en niet bij de gemeente in dienst blijft. Hè? Want ja, de gemeente dat betaalt niet goed, hè? Nee. Ja, dan moeten ze dat toch eens gaan veranderen. Hè? Als ze dat veranderen, dan komen er meer mensen in dienst. En dan is die achterstand ook zo weggewerkt. Maar ja, dan moeten we net even die portemonnee opentrekken. Hè? Ja. Goed, vandaag woensdag, midden van de week. We zijn er weer. Dit is Voor de Wekker Wakker, jongens.

0: als de dag een nieuwe morgen brengt. En de zon zijn lichtje schijnt.
1: Wakker voor de wekker. Iedere ochtend, Erik van Vliet.

Black David, ja, hij is binnenkort te zien in België, in Lokeren. Ja, dus mocht je denken, even in de buurt een leuk concertje met Black David, dan moet je dat zeker gaan doen. 31 juli, dan staat hij in de Grote Kaai in Lokeren. Lekker toegankelijk, dus dan kun je hem live gaan zien, hè. Yo, er veel meer in bij Voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag wordt het weer een warme dag. Niet zo warm als de afgelopen dagen. We hebben namelijk hoge wolkensluiers. De zon die breekt over het algemeen wel flink door. Ook is er een matige noord- tot noordoostenwind, kracht 3 tot 4 voor de aanvoer van iets minder warmere lucht uit het Waddengebied. Dan wordt het ongeveer 16 à 17 graden daar. En naar het zuiden is het wat warmer, met ruim 20 graden. De grens met België, daar wordt het nog warmer, zo'n 26 graden. Als we dan kijken naar vanavond en vannacht, dan is het helder en vooral windstil. In Drenthe kan het zelfs afkoelen tot een graad of 6. Nou, als we dan morgen kijken, dan is het weer lekker wat warmer, 20 tot 27 graden. Dus de weersvoorspellingen zijn in elk geval wel weer gunstig. De

heeft natuurlijk samengesteld door de voice-over. Ja. Lekker hoor. Voor de wekker wakker, woensdag 27 mei. Even kijken naar het nieuws. Ja, de geruchtmakende juwelenroof in het wereldberoemde museum het Louvre wordt verfilmd. Dat heeft de Franse media geschreven. De Franse filmmaker Gavras zal de film gaan regisseren. Ja, de titel, de releasedatum en de cast die zijn nog niet bekendgemaakt. 44-jarige Gavras die maakte eerder films als The World Is Yours en Athena. Nou ja, de film wordt gebaseerd op een boek van 3 journalisten, wat weer woensdag verschijnt. Ja, dieven die wisten namelijk in oktober vorig jaar het bekende Franse museum binnen te dringen en voor tientallen miljoenen euro's aan juwelen mee te nemen en buiten maken. Ja, na de overval klonk veel kritiek op de beveiliging van het museum. De directeur van het Louvre die vertrok eerder dit jaar. Meerdere verdachten zijn inmiddels al opgepakt, maar die juwelen zijn nog altijd niet gevonden. Het Louvre staat in het centrum van Parijs, mocht je het niet weten, en is wereldberoemd vanwege zijn kunstcollectie. Nou ja, er wordt dus nu een film gemaakt over deze juwelenroof. Ja, en in een ongekende wending tijdens het debat in Nederland in Den Haag over de normalisering van geweld richtte een groot deel van de Kamer de pijlen op het Forum voor Democratie. En wel op Lodewijk de Vos. Die weigerde ondanks de pogingen van links en rechts afstand te nemen van extreme rechts gedachtegoed. Ja, zo blijkt. Het ging er ook hard aan toe in de Tweede Kamer. Ruim een uur lang stond de Vos afgelopen dinsdag voor kwade mensen in de Kamer. De aanleiding bij onder meer de anti-AZC-rellen. In Loosdrecht zijn signalen dat extreme rechtse groepen betrokken zijn. Ja, partijen van links naar rechts die maanden de Forum voor Democratie fractievoorzitter ook nog een keer tot het nemen van afstand van die gewelddadigheden en extreme rechts gedachtegoed. Ja, en de Kamer die richtte helemaal de pijlen op de Vos. Ja, die kwam niet helemaal uit de lucht vallen. Volgens Jesse Klaver van GroenLinks Partij van de Arbeid hangt er een extreme rechtse zweem rond het Forum voor Democratie. Bij de gemeenteraadsverkiezingen bleek ook bij onderzoek dat meerdere Forum voor Democratie kandidaten banden hebben gehad met extreem rechtse groeperingen. Ja, nou ja, de Tweede Kamer die was aardig boos en het ging er ook fix tekeer. Nou ja, als je een beetje van ja, verhitte discussies houdt, dan was het natuurlijk wel een leuke dag gisteren. Ja, en een man van 51 uit Zwolle is opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een liquidatie in februari. Er werd bij een molen in Zwolle een 34-jarige man doodgeschoten. Een paar dagen geleden had de politie bij RTV Oost nog nieuwe beelden gedeeld. Men hoopte op een doorbraak. En op die beelden kun je ook zien hoe twee mannen minutenlang rondhingen bij het plaatsdelict. En toen de man van 34 aankwam lopen, werd hij beschoten. Ja, het slachtoffer is overleden ter plekke. De twee mannen gingen er toen vandoor op een scooter. De politie zegt dat er naar aanleiding van de uitzending op de omroep meerdere tips zijn binnengekomen. Er zijn ook namen genoemd van mogelijke betrokkenen. Ja. Goed, en de provincie Groningen tot besluit gaat dit jaar de vlag hijsen om het slavernijverleden te herdenken en de afschaffing te vieren. Het provinciebestuur heeft het vlagprotocol aangepast en van Ketty Kotti een vast vlagmoment gemaakt. Ja, op 30 juli gaat de vlag halfstok voor de herdenking. En een dag later gaat tijdens Ketty Kotti verbroken ketenen, want zo heet het eigenlijk, de vlag in de top. Dat gebeurt dan op het provinciehuis in Groningen. Nou ja, op 1 juli 1863 werd de slavernij in de Nederlandse koloniën officieel afgeschaft. Het duurde toen nog 10 jaar voordat er daadwerkelijk een einde kwam aan de slavernij. Dus Ketty Kotti officieel in Nederland, om te beginnen in Groningen, al helemaal herkend. En erkend, want zo moet ik het eigenlijk zeggen.

0: Zonder Pepper en Push It, hoorde je. Ja, dat was lang geleden, 1988. Dat is echt terug in de tijd. Ja, het was toen een grote hit in Vlaanderen en ook in Nederland. En een groot gedeelte van Duitsland en nou ja, eigenlijk heel Europa waren ze populair. Ja, het is een Amerikaanse R&B en hip-hop groep. Ja, je hoort er nu eigenlijk bijna niks meer van. Hè? Dus wat ze precies aan het uitspoken zijn, Joost mag het weten en zelfs die weet het niet.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de Flitsende 50.

0: be with you.
1: De flits schrijft nog sowieso tot en met zaterdag. Ruben Hillen en 20 Seconds. Ja, vandaag 27 mei in Frankrijk. Daar werd de slavernij definitief afgeschaft in 1848. Guadeloupe is een Frans overzees departement in de zee. Ten noorden van Dominica en ten zuidoosten van Montserrat. Ja, het bestaat uit een deel van 9 eilanden. En de kleine Antillen die worden er ook tot gerekend. Ja, aan de noordkant van deze bovenwindse eilanden. Daar gaat het om. Guadeloupe werd aanvankelijk bewoond door de Caribe-Indianen die het eiland Carucera noemde, eiland van het mooie water. Ja, toen Columbus de eilanden in 1493 ontdekte, noemde hij ze naar de maagd van Guadeloupe in het Spaanse Extremadura. Ja, sinds 1635 is Guadeloupe Frans bezit, met uitzondering van 2 korte bezettingen door de Britten, die tijdens de 7-jarige oorlog daar bezig waren, tijdens de Franse revolutie. Ja, in 1848 werd daar dus de slavernij afgeschaft. Ja, we hadden ook al het bericht in Groningen dat daar Ketty Kotti, de officiële vlag, erkend is. Dus dat betekent dat Ketty Kotti vlag ook in Groningen al sowieso op 1 dag per jaar halfstok hangt. Hè? Ja, en misschien ook wel landelijk binnenkort, hè? Wie zal het zeggen. Ja. Goed, op deze dag trouwens in 1903, koningin Wilhelmina die opent de beurs van Berlage in Amsterdam. De beurs is een ontwerp van de architect Berlage. En de Zwitser Auguste Piccard die stijgt met zijn ballon op naar de stratosfeer op 15,5 kilometer hoogte. Hij is de eerste mens die zo hoog komt.

0: Toffe gast. Ja, afgelopen zondag kwam hij toch nog even vroeg zijn bed uit om mij te horen staan. Sony hoorde je met altijd jij. Ja, het is een belangrijke dag vandaag. Een jaarlijkse vredesconferentie die beleeft zijn debuut in Den Haag. En Ronald Koeman die gaat bekendmaken welke 26 spelers dit jaar meegaan naar het wereldkampioenschap voetbal.
1: Back to the 80s. Back to the 80s. Back to the 80s.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Buitengewoon opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten door jongeren. BOA's mogen minderjarigen voortaan een officiële reprimande geven of doorverwijzen naar HALT. Volgens de stichting HALT moet de uitbreiding zorgen voor meer rechtsgelijkheid en een pedagogische aanpak op straat. Gemeenten verwachten dat lichte overtredingen zo sneller en effectiever kunnen worden afgehandeld. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. Vakbonden en bedrijfsvertegenwoordigers hebben een akkoord goedgekeurd waarin miljoenen worden gereserveerd voor personeel dat betrokken is bij de chipproductie. De bonussen moeten werknemers vasthouden in een sector waar de concurrentie wereldwijd hevig is. Samsung investeert tegelijkertijd verder in nieuwe fabrieken en technologieën. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bondi benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Bondi moet meedenken over de inzet en de regulering van AI-technologie in de Verenigde Staten. De commissie adviseert onder meer over veiligheid, innovatie en economische impact. Het Witte Huis zegt dat brede expertise nodig is om de snelle ontwikkelingen in goede banen te leiden. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Volgens buitenlandminister Rodriguez zorgen Amerikaanse druk en een brandstofblokkade voor grote problemen in Cuba. Het land kampt al langer met tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof en dagelijkse stroomuitval. De spanningen met de VS lopen verder op na nieuwe Amerikaanse aanklachten tegen oud-president Raúl Castro. Cuba noemt die beschuldigingen politiek gemotiveerd. En dan nog het weer. Veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden. Bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het weer zonnig en warm. 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Schakel maar in.
9: Van harte welkom.
10: Schakel maar in.
8: En geniet.
11: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
8: Gewoon lekker lang luisteren.
12: Wat zegt u?
10: Gewoon lekker lang luisteren.

hele goeiemorgen, gas erop. Inderdaad, we zijn er. Het tweede uur van Voor de Wekker Wakker is wederom een feit geworden. Ja, gemeenten hebben in 2025 ruim 3000 vergunningen afgegeven voor tijdelijke woningen. Zo blijkt uit onderzoek van statistiekbureau CBS. Dat is de helft minder dan een jaar eerder. Tijdelijke woningen zijn namelijk bedoeld om de druk op de woningmarkt te verlichten. Ja, tijdelijke woningen mogen vaak voor maximaal 10 jaar worden gebouwd. En dat kan bijvoorbeeld op plekken waar geen andere bestemming voor is. Ja, de ruime 3000 in 2025 vergunde tijdelijke woningen leverden samen bijna 6000 woonruimte op. En dat komt omdat een tijdelijke woning soms ruimte biedt aan meerdere huishoudens. Dat kan bijvoorbeeld in het geval van studentenhuizen zijn en ook zorgcomplexen waar bewoners weer voorzieningen delen. Ja, en de Waalwijkse autogigant van Mossel Automotive Group die zet opnieuw een grote stap in Europa. Het bedrijf gaat de Poolse Mercedes-Benz dealer Auto Idea overnemen en betreedt daarmee voor het eerst de Poolse markt. Ja. Goed, het is ook nog een keer de Hajji. Het is de jaarlijkse bedevaart naar Mekka die iedere volwassen moslim die de middelen heeft tenminste eens in zijn leven moet verrichten. De Hajji vindt altijd plaats in het begin van de 12e maand van de moslimkalender. Zo brengt de Hajji naar de plaats waar Mohammed de islam heeft gepredikt. Ja, Mohammeds afscheidsbedevaart in zijn sterfjaar werd het voorbeeld voor het huidige Hajji-ritueel. De relatie met de persoon van Mohammed is voor de moslim een belangrijk aspect. Ja, dat blijkt onder meer uit het bezoek dat veel pelgrims na afloop brengen aan het graf van Mohammed in Medina. Ja, daar is een echte bedevaart in de gang. En ja, het is daar erg druk. Elk jaar zijn er ook weer meer mensen die daar aan meedoen, hè? Ja. Goed, voor de Wekker Wakker vanmiddag van 4 tot 6. Dan is hij er weer helemaal bij. We hebben het over Anton Nachtzaam. En gelukkig is hij voor 6 klaar. En heeft ook een speciale aanbieding. En dat is deze.

0: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Week in, week uit.
0: Ook jouw favorieten tellen mee.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
0: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
0: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
0: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Nummer 8.

de flitsende 50 is natuurlijk ook op Langstraat FM te beluisteren. Dit was nummer 8 in de hitlijst zoals die afgelopen zaterdag te horen was. Hè? Ja, Harry Styles en American Girls. Voor de wekker wakker op deze dag in 1937 de Golden Gate Brug in San Francisco wordt geopend. De brug die de baai van San Francisco overspant is op dat moment met zijn 2,7 kilometer in 1937 de langste hangbrug ter wereld. Ja, de stalen kabels waaraan de brug hangt hebben een doorsnede van 90 centimeter. Ja, het bouwwerk wordt een wonder van techniek genoemd. Op de eerste dag zijn er ook 200.000 mensen die de brug oversteken. En op deze dag in 1941, de Britse marine brengt het Duitse oorlogsschip de Bismarck tot zinken. De kapitein en 2000 opvarenden die verdrinken in 1941. De aanval op de Bismarck komt nadat vanuit het schip de Britse slagkruiser HMS Hoot tot zinken was gebracht. Ik moest eigenlijk zeggen Hoot, hè? Ja, dat is Engels, hè? En daarbij kwamen 2500 opvarenden op het leven. Ja, en het eerste uur allemaal Frank Sinatra. Hij is voor het eerst op de tv in 1950. Hij is de gast in de show van Bob Hope. En op deze dag in 1957, ja, brengen de Everly Brothers een bijzondere single uit.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Wethouder Suzanne Mandemaker zal niet terugkeren in de Loonse politiek. In een brief aan de burgemeester heeft ze haar vertrek aangekondigd. Mandemaker stopt omdat zij in haar ogen het bestuur niet goed kan controleren, omdat zij er de afgelopen jaren zo betrokken bij is geweest. De VVD van Mandemakers keert niet terug in de coalitie. De manier waarop de coalitievorming is gegaan laat volgens Mandemakers de lelijke kant van politiek zien. Het Waalwijkse autobedrijf Van Mossel heeft zich verder uitgebreid op de Europese automarkt. Van Mossel heeft namelijk het Poolse autobedrijf AutoID overgenomen. AutoID is een Mercedes-Benz dealer met vestigingen in 4 verschillende steden in Polen. Met Polen erbij is Van Mossel nu actief in 8 landen in Europa. Onder andere ook in Duitsland, Frankrijk en Denemarken. Het vormen van een nieuwe coalitie voor de gemeente Dongen verloopt voorspoedig. Dat stelt informateur Evert Wijze in een reactie aan Langstraat Media. Net als de afgelopen 4 jaar lijken Volkspartij Dongen en CDA opnieuw de coalitie te gaan vormen. Volgens Wijze verlopen de gesprekken voorspoedig en ligt er eind mei begin juni een coalitieakkoord. Op de vraag hoeveel wethouders de nieuwe coalitie zal hebben, doet Wijze geen uitspraak. Voor middelbare scholieren in de Langstraat zitten de eindexamens er bijna op. Een periode vol stress, krakende hersenen, maar ook klachten over de eindexamens. Vanuit middelbare scholen in de Langstraat kwamen in totaal 1800 klachten binnen over de examens bij het LAX. De meeste kwamen van het Doeltremont College in Drunen, maar liefst 580 klachten. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Uw gastheer deze morgen, Erik van.

Even een roffeltje, oftewel Martagna Roffel, vrij en bij jou zijn. Hoorde je bij je voor de wekker wakker op deze woensdag, 27.5, het is de gehaktdag. Het is het midden van de week, de zaagdag, het is de autowasdag. Ja. Als je vandaag denkt van, nou jongens, het is nu wel te doen om even lekker te wassen. Want ja, de afgelopen dagen was het te warm. Dan kun je dat vandaag natuurlijk doen bij verschillende wasstraten in heel Nederland. Ja, onder andere ook in de Langstraten, daar heb je er ook een aantal zitten. Dus wat dat betreft, leef je uit, zou ik zeggen. Goed, even kijken naar het nieuws, naar het weer eerst. Hè. Het wordt niet zo heet als gisteren, maar ook vandaag breekt de zon goed door. Het blijft droog weer. De noord- tot noordoostenwind die waait matig. 3 tot 4 in kracht. In Groningen wordt het trouwens 18 of 19 graden. Maar in het zuiden, hier, dan wordt het 20 tot 26 graden. En dan is het ook duidelijk wat warmer. Ja, van alle bijna 14.000 koophuizen in Waalwijk zijn er 475 meer dan een miljoen waard. Zo blijkt uit cijfers van een online taxatiebureau. De gemiddelde waarde is 1.237.000 euro. Ja, ik heb het niet elke dag in mijn portemonnee. Ja, daarmee telt Waalwijk naar verhouding minder miljoenen woningen dan vergelijkbare gemeenten. Zo zijn er ook die woningen ook nog eens goedkoper zijn die in vergelijkbare gemeenten. Dus ja, wat dat betreft hebben we niet echt veel miljoenen woningen in Waalwijk. Maar goed, dat eventjes terzijde. Verder vandaag ook nog sportnieuws, want bondscoach Ronald Koeman die maakt rond 2 uur de definitieve selectie bekend van het Nederlands elftal in de Verenigde Staten. Ja, Canada en Mexico. Ja, zo zijn er een aantal spelers al bekendgemaakt die die kans maken. Onder andere Virgil van Dijk, Frenkie de Jong natuurlijk, Bart Verbrugge, Denzel Dumfries, uiteraard Cody Gakpo. Ja, die moeten ze zeker niet missen. Gravenberg natuurlijk van Liverpool komt er ook waarschijnlijk bij. Daniel Malen van AS Roma, 27 jaar, heeft 51 interlands gespeeld, 13 goals. Debuut maakte die in 2019. Ook Mickey van der Ven, die maakt kans om mee te doen met het Nederlands elftal. Tijani Reinders van Manchester City. Brighton en Hove Albion die levert ook Jean-Paul van Hekken. Mark Vlekken van Bayer Leverkusen. Jurien Timber bijvoorbeeld, Memphis Depay. Hij is weer terug, jongens. 32 jaar. Gaat ook weer meedoen waarschijnlijk. Nou ja, die kans is heel erg groot. Ake, die gaat ook meedoen. Leeftijd 31 jaar. Met het Nederlands elftal. Timber, die wordt waarschijnlijk ook geselecteerd. Kluivert natuurlijk, Frimpong, Weghorst en Koopmeijers. Ja, Brobby, dat is nog even afwachten. Stefan de Vrij ook. We horen het allemaal vanmiddag bij Ronald Koeman. Robin Hoefs. Hatto van Chelsea. Die gaat misschien meedoen. Kees Smit. Ook een goede voetballer. Justin Bijlo. 28 jaar, mag ook gaan meedoen met het Nederlands elftal. En zo zijn er nog een aantal spelers. Een aantal ook op de reservebank, hè? Dus houd in de gaten. Ook wel een opvallende speler van PSV, Guus Stil. Die mag ook meedoen in het Nederlands elftal. Heeft al 6 interlands gemaakt. Niet zoveel gescoord, maar 1 goal. Ja, heeft bijna 2 jaar geleden zijn laatste oproep gekregen toen Oranje geteisterd werd door blessures. Ja. Ja, Kenneth Taylor mag misschien meedoen. Hartman, Beukema, Botman, Scherpen staat ook geselecteerd. Maatsen en Poku. Rens is ook een kanshebber. Ja, en op zondag 14 juni dan mag Nederland aantreden tegen Japan. Op 15 juni tegen Zweden. Dat is 4 uur 's nachts, dus we moeten even vroeg opstaan. En 20 juni dan mag Nederland gaan aantreden tegen Zweden. Ja, dus 20 juni. Ja, 15 juni is het Nederlands elftal niet. Dan is het Zweden-Tunesië. Maar op 20 juni is het Nederland-Zweden. Hè. Dus voetbal midden Nederland. Die mag zich weer helemaal gaan opmaken voor het voetbal. Back to the 80s.

De dag topper voor vandaag, Arie Kuipers. Jij hoort hem vanmiddag waarschijnlijk ook bij Nachtzaam. Want die is voor 6 klaar en dan kan misschien dit liedje nog net in. Ja, als dagtopper, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Op deze dag in 1960 drie Chinese bergbeklimmers. Die slagen er als eerste in de Mount Everest te beklimmen via de Noordflank. En het is groot feest in de haven van Plymouth in 1967. Daar komt het schip van de Francis Chichester binnen. Deze 65-jarige Brit heeft in zijn eentje in 9 maanden tijd rond de aarde gezeild. En bij de Tros op Hilversum 3 wordt de eerste Europarade uitgezonden in 1976. Ferry Maat, wie kent hem niet, is van 4 tot 6 in de middag de presentator van deze nieuwe hitparade. Hugo van Gelderen, chef Hilversum 3 van de Tros, is geestelijk vader. Die heeft hem bedacht. Ja, en de eerste aflevering van de Polderpopparade wordt ook uitgezonden op deze dag in 1976. Ja, ook de Tros die doet dit. De eerste aflevering. Het is op Hilversum 3 een hitparade met de best verkochte Nederlandse producties. Ad Roland, kennen we hem nog, oude DJ, oude presentator, is de presentator op deze dag in 1976. En rock'n'roll legende Buddy Holly brengt zijn eerste succesvolle single uit in 1957. Het gaat om het nummer That Will Be The Day, dat hij samen met zijn band The Crickets had opgenomen. Nou, in september zou het plaatje in Amerika de hoogste positie krijgen. Ja, twee eerdere singles die hij maakte, die waren jammer genoeg geflopt. Just...

van de meest gedraaide platen momenteel in de barmainstreams. En ja, toch ook wel discotheken. Het rustige, maar ook ruige liedje van Mazar. Evil King for the Day. Joh, de clean version, want je hebt ook nog een vieze versie, hè? Ja.

En dat bewijst maar weer dat we van alles draaien, hè, in Voor de Wekker Wakker. Want onze voice-overs die zoekt het allemaal uit, samen met Willem en met Natasja. Ja, leuk is dat, hè? Altijd weer zo'n hele actuele, leuke lijst die dan weer klaarstaat. Ja, vandaag organiseert Nederland een grote en internationale veiligheidsconferentie met sprekers uit de politiek, de wetenschap, het leger. Ook het bedrijfsleven doet mee. Ja, de conferentie vandaag in het Vredespaleis in Den Haag. En morgen vindt die plaats bij de Universiteit in Leiden. Wordt afgetrapt door onder andere de voormalig secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer, en premier Jette. Ja, het idee is om er een jaarlijks terugkerende conferentie van te maken. Ja, en de Gezondheidsraad die komt met een advies over de vaccinatie tegen meningokokken B. Ja, die infectie, bacterieel, die kan leiden tot onder meer hersenvliesontsteking. Ja, eerder adviseerde de raad om deze vaccinatie niet op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Ja, het ministerie van Volksgezondheid heeft om een nieuw advies gevraagd. En op de kade bij de Openbare Bibliotheek Amsterdam komt een eettafel van ruim 700 meter te staan waar mensen die zich hebben ingeschreven samen kunnen eten als teken van verbinding. Er komen onder andere mensen uit Loosdrecht en asielzoekers uit verschillende AZC's. Ja, en nogmaals, het wordt vandaag een belangrijke dag voor Ronald Koeman, want hij gaat bekendmaken met welke 26 spelers hij naar de komende wereldkampioenschappen gaat. Om 14:45 is er een persconferentie bij de KNVB in Zeist, wat op tv wordt uitgezonden. En Koeman die laat zijn keuzes weten voor het Nederlands elftal. Dus ja, we zijn uiteraard allemaal heel erg benieuwd, hè, wat dat allemaal precies gaat worden. Goed, voor de Wekker Wakker. Ja, welkom bij deze radio-uitzending. We gaan er even uit voor de boodschappen en we zijn zo weer terug.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Buitengewoon opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten door jongeren. BOA's mogen minderjarigen voortaan een officiële reprimande geven of doorverwijzen naar HALT. Volgens de stichting HALT moet de uitbreiding zorgen voor meer rechtsgelijkheid en een pedagogische aanpak op straat. Gemeenten verwachten dat lichte overtredingen zo sneller en effectiever kunnen worden afgehandeld. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. Vakbonden en bedrijfsvertegenwoordigers hebben een akkoord goedgekeurd waarin miljoenen worden gereserveerd voor personeel dat betrokken is bij de chipproductie. De bonussen moeten werknemers vasthouden in een sector waar de concurrentie wereldwijd hevig is. Samsung investeert tegelijkertijd verder in nieuwe fabrieken en technologieën. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bundy benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Bundy moet meedenken over de inzet en de regulering van AI-technologie in de Verenigde Staten. De commissie adviseert onder meer over veiligheid, innovatie en economische impact. Het Witte Huis zegt dat brede expertise nodig is om de snelle ontwikkelingen in goede banen te leiden. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Volgens buitenlandminister Rodriguez zorgen Amerikaanse druk en een brandstofblokkade voor grote problemen in Cuba. Het land kampt al langer met tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof en dagelijkse stroomuitval. De spanningen met de VS lopen verder op na nieuwe Amerikaanse aanklachten tegen oud-president Raúl Castro. Cuba noemt die beschuldigingen politiek gemotiveerd. En dan nog het weer. Veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden. Bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het weer zonnig en warm. 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Schakel maar in.
5: Van harte welkom.
6: Schakel maar in.
4: En geniet.
7: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
4: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Wat zegt u?
6: Gewoon lekker lang.
8: Goed zo.
9: Langstraat FM.
10: Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent.
9: Langstraat.

De back-to-back. De back-to-back classic. Ja, 13 minuten over 8 op Langstraat FM. Want je luistert op deze woensdag naar de ochtendshow. Die er elke dag is van 6 tot 9. Alleen zaterdag en zondag van 7 tot 9. Ja, op deze dag trouwens in 1976. Dus even geleden. Via de zenders van Hilversum 3. Klinkt voor het eerst de Tros Paradeplaat. Ja, misschien ken je het nog van vroeger. Maar ja, goed. Hij is er nou niet meer volgens mij. Ja, de eerste SSS-serie. Wordt namelijk de paradeplaat Bed van de band Fox. Nou, ik kende het liedje niet en ik heb hem opgezocht en hij klonk zo.

ja. Ik mag er niet zoveel over zeggen nog. Het is een beetje geheime informatie. Maar vanaf zaterdag dan hoor je deze lied zeg maar regelmatig voorbij komen. Want dan is het een speciale tip, hè? Ja, goed. Ja, ik heb alweer te veel gezegd. Vanessa Paradis hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen. Ja, werknemers van het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung kunnen de komende jaren rekenen op flinke premies. De vakbonden en het bedrijf hebben een akkoord bereikt. Daarmee is een 18-daagse staking afgewend. Ja, Samsung die beloofde om de komende 10 jaar 10,5% van de winst van het bedrijf in aandelen om te zetten en uit te keren aan de medewerkers. Ja, de deal is wel afhankelijk van de winsten die het bedrijf de komende jaren maakt. Om de afspraak te maken op de bonus moet de chipafdeling jaarlijks zo'n $132 miljard gaan opbrengen. Al dus het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Ja, na 2028 wordt de winstverwachting bijgesteld naar de helft van dat bedrag. En premier Jette heeft opnieuw het geweld bij de AZC-demonstraties veroordeeld. In een Tweede Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van het geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Ja, doordat de protesten intimiderend zijn, durven politieke mensen lokaal en ook burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zo zei Jette. Ja, hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij onder andere op het Forum voor Democratie. Ja, die partij kreeg van veel partijen commentaar. Omdat zij zich scharen achter de extreme organisaties. Hè, die zulke soort dingen verkondigen en zo. Hè, en die ook altijd aan het demonstreren zijn. Ja, dat vindt hij niet fijn. Nee. En de Franse tv-zender BFM TV heeft de afgelopen dagen klachten gekregen dat de weerkaarten die het laat zien te rood zijn. Dat leidt volgens de klimaatskeptici tot paniek. Frankrijk heeft momenteel een hittegolf met temperaturen van boven het gemiddelde. Ja, we hebben daar in de Langstraat ook last van. Want het is zo ontzettend warm. Ja, vandaag iets minder warm, maar goed. We hebben al hoge temperaturen gehad. Dus wat dat betreft wil het wel. Ja. En België zit op een potentiële goudmijn in de vorm van witte natuurlijke waterstof. Het wordt nu onderzocht door de Geologische Dienst van België naar de ontdekking van een groot ondergronds waterstofveld in Lotharingen. Dat ligt in het noordoosten van Frankrijk. Ja, maar het is een Franse ontdekking. En de grote vraag is, wat kan België ermee doen? Want die hebben ook een groot deel. Ja, in het stadje Pont-Pierre, in een open landschap met veel graanvelden. Met af en toe wat bomen, maar niks laat vermoeden dat er een gigantische bel met waterstof onder de grond zit. En men gaat nu kijken of men dat kan gaan gebruiken in België. Want dat is natuurlijk lekker als je zo'n energiebron hebt. In je eigen land hoef je geen verantwoording van andere landen te vragen. Kun je gewoon zelf gaan boren. En wie weet heb je er dan wat aan, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Welkom, het is vandaag 27 mei. Het is 23 minuten over 8.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Wethouder Suzanne Mandemaker zal niet terugkeren in de Loonse politiek. In een brief aan de burgemeester heeft ze haar vertrek aangekondigd. Mandemaker stopt omdat zij in haar ogen het bestuur niet goed kan controleren, omdat zij er de afgelopen jaren zo betrokken bij is geweest. De VVD van Mandemakers keert niet terug in de coalitie. De manier waarop de coalitievorming is gegaan laat volgens Mandemakers de lelijke kant van politiek zien. Het Waalwijkse autobedrijf Van Mossel heeft zich verder uitgebreid op de Europese automarkt. Van Mossel heeft namelijk het Poolse autobedrijf AutoID overgenomen. AutoID is een Mercedes-Benz dealer met vestigingen in 4 verschillende steden in Polen. Met Polen erbij is Van Mossel nu actief in 8 landen in Europa. Onder andere ook in Duitsland, Frankrijk en Denemarken. Het vormen van de nieuwe coalitie voor de gemeente Dongen verloopt voorspoedig. Dat stelt informateur Evert Wijze in een reactie aan Langstraat Media. Net als de afgelopen 4 jaar lijken Volkspartij Dongen en CDA opnieuw de coalitie te gaan vormen. Volgens Wijze verlopen de gesprekken voorspoedig en ligt er eind mei begin juni een coalitieakkoord. Op de vraag hoeveel wethouders de nieuwe coalitie zal hebben, doet Wijze geen uitspraak. Voor middelbare scholieren in de Langstraat zitten de eindexamens er bijna op. Een periode vol stress, krakende hersenen, maar ook klachten over de eindexamens. Vanuit middelbare scholen in de Langstraat kwamen in totaal 1800 klachten binnen over de examens bij het LAX. De meeste kwamen van het Doeltremon College in Drunen, maar liefst 580 klachten. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
3: Nummer 42.

0: sick.
1: Ja, het valt niet mee hoor. Het valt niet mee.
0: Is moeilijk bescheiden te blijven.
1: Ja.
0: Wanneer je zo goed bent als ik. Zo stoer, zo stoer, zo charmant en zo aardig. Doe even mee. Dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel. Wat zie je dan?

twee leuke jaren 80 liedjes achter elkaar in de voice-over remix, hè. Ja, voor de wekker wakker op deze woensdag 27 mei. En we kijken even naar de files. Het is druk op de A30 Ede-Barneveld, de E35 Enschede-Zwolle. De A50 is het ook druk, daar moet je ook aansluiten. De A58 Breda-Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Best, 15 kilometer file. Zonzeel, Zetelgenbosch, de A59, daar is het ook druk bij Dussen en Nieuwkuik. En het is ook druk Belgische grens Eindhoven, de A67 richting Eindhoven. Tussen Eersel en knooppunt De Hocht staat het ook stil. En Venlo Eindhoven, daar is het ook aansluiten geblazen. Verder nog wat wegwerkzaamheden, onder andere Zwolle Almelo, Emmeloord Apeldoorn, Burg Haanstede en Heiligatsplein. Tilburg, Zetelgenbosch, de N65 richting Zetelgenbosch tussen afrit Helvoort en afrit Comfort. Daar staat ook een file van 2 kilometer. Dan moet je ook rekening houden met 8 kilometer vertraging. Ja, goed, het zijn een beetje de belangrijkste filetjes, de belangrijkste stilstandjes op de wegen. Ja, vandaag hebben we zon en wolkenvelden. Het is overwegend droog weer. Later deze ochtend en vooral vanmiddag, dan zullen de wolkenvelden gaan oplossen, grotendeels, en krijgt de zon meer ruimte. Het is dan wel minder warm dan de andere dagen die we nu gehad hebben. Temperaturen van 16 graden bij de Wadden, 23, 24 graden in het midden van het land en 26 graden in het zuiden. Nou, dat is ook genoeg in de Langstraat. Ook staat er een meest matige noordenwind. Komende nacht is het helder en fris weer. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen is er weer veel ruimte voor de zon. Het wordt weer warmer, 21 tot 30 graden. Dus ja, dat betekent weer hydrateren, hydrateren, hydrateren, drinken, hydrateren, water tot ons nemen, hydrateren, hydrateren.

0: ik hoorde gisteren nog iemand dit liedje zingen.
1: Drinken, drinken, drinken, drinken, drinken, drinken, drinken. Drinken, drinken, drinken, drinken, drinken, drinken, drinken.
0: Ik zat gistermiddag even op het terrasje en toen...

bij Erik Dankers. Veel plezier bij de middagmix. En veel plezier bij Anton Nachtzaam. Want die zijn er vandaag allemaal weer. En ik ben er morgen weer natuurlijk tussen 6 en 9 met Voor de Wekker Wakker. De donderdag editie. We gaan eruit met Fuggle Shaggy en de Goede Hart. Doei doei!

0: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376. Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Buitengewoon opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten door jongeren. BOA's mogen minderjarigen voortaan een officiële reprimande geven of doorverwijzen naar HALT. Volgens de stichting HALT moet de uitbreiding zorgen voor meer rechtsgelijkheid en een pedagogische aanpak op straat. Gemeenten verwachten dat lichte overtredingen zo sneller en effectiever kunnen worden afgehandeld. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. Vakbonden en bedrijfsvertegenwoordigers hebben een akkoord goedgekeurd waarin miljoenen worden gereserveerd voor personeel dat betrokken is bij de chipproductie. De bonussen moeten werknemers vasthouden in een sector waar de concurrentie wereldwijd hevig is. Samsung investeert tegelijkertijd verder in nieuwe fabrieken en technologieën. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bondi benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Bondi moet meedenken over de inzet en de regulering van AI-technologie in de Verenigde Staten. De commissie adviseert onder meer over veiligheid, innovatie en economische impact. Het Witte Huis zegt dat brede expertise nodig is om de snelle ontwikkelingen in goede banen te leiden. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Volgens buitenlandminister Rodriguez zorgen Amerikaanse druk en een brandstofblokkade voor grote problemen in Cuba. Het land kampt al langer met tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof en dagelijkse stroomuitval. De spanningen met de VS lopen verder op na nieuwe Amerikaanse aanklachten tegen oud-president Raúl Castro. Cuba noemt die beschuldigingen politiek gemotiveerd. En dan nog het weer. Veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden. Bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het weer zonnig en warm. 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar.
9: krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
14: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
15: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
16: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
17: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in 1 keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
18: Mensenrelatie, Radboud Visser.
19: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
18: Jazeker.
20: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
21: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
22: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
23: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
24: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
25: Ah, mijn rug.
26: Beweeg.
25: Hé, wat? Huh?
26: Ik ben het. Je rug.
25: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
27: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
28: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
29: Schakel maar in.
30: Van harte welkom.
31: Schakel maar in.
29: En geniet.
32: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
29: Gewoon lekker lang luisteren.
33: Wat zegt u?
31: Gewoon lekker.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Wethouder Suzanne Mandemaker zal niet terugkeren in de Loonse politiek. In een brief aan de burgemeester heeft ze haar vertrek aangekondigd. Mandemaker stopt omdat zij in haar ogen het bestuur niet goed kan controleren, omdat zij er de afgelopen jaren zo betrokken bij is geweest. De VVD van Mandemakers keert niet terug in de coalitie. De manier waarop de coalitievorming is gegaan laat volgens Mandemakers de lelijke kant van politiek zien. Het Waalwijkse autobedrijf Van Mossel heeft zich verder uitgebreid op de Europese automarkt. Van Mossel heeft namelijk het Poolse autobedrijf AutoID overgenomen. AutoID is een Mercedes-Benz dealer met vestigingen in 4 verschillende steden in Polen. Met Polen erbij is Van Mossel nu actief in 8 landen in Europa. Onder andere ook in Duitsland, Frankrijk en Denemarken. Het vormen van een nieuwe coalitie voor de gemeente Dongen verloopt voorspoedig. Dat stelt informateur Evert Wijs in een reactie aan Langstraat Media. Net als de afgelopen 4 jaar lijken Volkspartij Dongen en CDA opnieuw de coalitie te gaan vormen. Volgens Wijs verlopen de gesprekken voorspoedig en ligt er eind mei, begin juni een coalitieakkoord. Op de vraag hoeveel wethouders de nieuwe coalitie zal hebben, doet Wijs geen uitspraak. Voor middelbare scholieren in de Langstraat zitten de eindexamens er bijna op. Een periode vol stress, krakende hersenen, maar ook klachten over de eindexamens. Vanuit middelbare scholen in de Langstraat kwamen in totaal 1800 klachten binnen over de examens bij het LAX. De meeste kwamen van het Doeltremont College in Drunen, maar liefst 580 klachten. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl. Langstraat.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Veel kleinere werkgevers staan nog toe dat medewerkers een leaseauto op benzine rijden. Maar experts melden dat er een zogenoemde brandstofboete aankomt. Die moet bedrijven stimuleren sneller over te stappen op elektrische voertuigen. Grote werkgevers zijn daar al verder mee, maar bij kleinere organisaties speelt de kostenkant nog een grote rol. De verwachting is dat de fiscale druk op benzineauto's flink zal toenemen. De Europese Unie is in gesprek met de Taliban over Afghaanse asielzoekers, maar hoort daarbij harde eisen. Brussel wil dat Afghanistan meewerkt aan de terugkeer van uitgeprocedeerde migranten. De Taliban eisen op hun beurt internationale erkenning en financiële steun. Diplomaten benadrukken dat het om verkennende gesprekken gaat en dat er geen officiële samenwerking is. De situatie blijft politiek gevoelig. Het aantal huizen van meer dan 1 miljoen euro is vorig jaar met 22% toegenomen. Dat meldt marktonderzoeker Calcasa. In Nederland staan inmiddels ruim 273.000 koopwoningen met een waarde van minstens 1 miljoen. Vooral in Amsterdam, Den Haag en Utrecht is de stijging groot. 1 op de 16 koopwoningen valt nu in het miljoensegment, wat de kloof op de woningmarkt verder vergroot. De maatschappelijke kosten van dementie zijn vorig jaar gestegen tot bijna 32 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van zorgeconoom Robert Huisman van de Erasmus Universiteit in opdracht van Alzheimer Nederland. In het bedrag zijn niet alleen zorgkosten opgenomen, maar ook de inzet van mantelzorgers. De onderzoekers noemen de stijging zorgwekkend en pleiten voor meer aandacht voor preventie en ondersteuning. En dan nog het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen wordt het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
13: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
14: Ga je je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
15: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
16: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
17: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
18: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
19: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
18: Help je mee?
20: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
21: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
22: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
23: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
24: Schakel maar in.
25: Van harte welkom.
26: Schakel maar in.
24: En geniet.
27: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
24: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Wat zegt u?
26: Gewoon lekker.

1984. Simon Le Bon. Samen met de rest van de gang. Samen met Duran Duran brachten zij Wild Boys. Een van de nummer 1 noteringen uit die tijd. Ja, zo, goedemorgen. Het is 21 graden in de Langstraat. En we hebben wat verkeersinformatie voor je. Want tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder staat 3 minuten vertraging. En op de N261 Loon op Zand richting de Efteling 3 minuten vertraging. Dus hou daar rekening mee.

0: wel een keer naartoe zou willen, moet ik eerlijk zeggen, naar Jamaica. Ja, heerlijke temperaturen. We kunnen er niet genoeg van genieten, zullen we maar zeggen. Toch?
1: Info en hits.

Viva la Vida. Ja, die plaat kun je draaien. En je weet gewoon zeker dat heel de tent op zijn kop staat, toch? Ook bij deze hoeven we niet te klagen, toch? Haar naam Tina Turner. Helaas niet meer onder ons.

ooit een keer een, ja, gewoon een echt concert van ons Tina Turnertje mogen zien. Ja, gewoon heerlijk, toch? En gelukkig dat de muziek door blijft gaan. Voort blijft leven.

0: Dans automatisch. Yo, de Fleming hier op Langstraat.
1: Je dag wordt veel relaxter.
0: Tot aan het nieuws van 10:30 gaan we genieten van de Duitse band Alphaville. Ja. Zij maakten in de jaren 80 furoren met hele leuke muziek zoals deze. Sounds Like a Melody.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Wethouder Suzanne Mandemaker zal niet terugkeren in de Loonse politiek. In een brief aan de burgemeester heeft ze haar vertrek aangekondigd. Mandemaker stopt omdat zij in haar ogen het bestuur niet goed kan controleren, omdat zij er de afgelopen jaren zo betrokken bij is geweest. De VVD van Mandemakers keert niet terug in de coalitie. De manier waarop de coalitievorming is gegaan laat volgens Mandemakers de lelijke kant van politiek zien. Het Waalwijkse autobedrijf Van Mossel heeft zich verder uitgebreid op de Europese automarkt. Van Mossel heeft namelijk het Poolse autobedrijf AutoID overgenomen. AutoID is een Mercedes-Benz dealer met vestigingen in 4 verschillende steden in Polen. Met Polen erbij is Van Mossel nu actief in 8 landen in Europa. Onder andere ook in Duitsland, Frankrijk en Denemarken. Het vormen van een nieuwe coalitie voor de gemeente Dongen verloopt voorspoedig. Dat stelt informateur Evert Wijs in een reactie aan Langstraat Media. Net als de afgelopen 4 jaar lijken Volkspartij Dongen en CDA opnieuw de coalitie te gaan vormen. Volgens Wijs verlopen de gesprekken voorspoedig en ligt er eind mei, begin juni een coalitieakkoord. Op de vraag hoeveel wethouders de nieuwe coalitie zal hebben, doet Wijs geen uitspraak. Voor middelbare scholieren in de Langstraat zitten de eindexamens er bijna op. Een periode vol stress, krakende hersenen, maar ook klachten over de eindexamens. Vanuit middelbare scholen in de Langstraat kwamen in totaal 1800 klachten binnen over de examens bij het LAX. De meeste kwamen van het Doeltremon College in Drunen, maar liefst 580 klachten. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM.

gaan we toch ook wel wat minder temperaturen krijgen. Zondag zelfs 22 graden en vrijdag wat regen. Ja, hoe heerlijk kan het zijn voor de plantjes? Want die hebben eigenlijk wel een beetje regen nodig, toch? Ja, tussen Nieuwendijk en knooppunt Hooipolder staat 13 minuten vertraging.

Justy, Jax en John. Ja. Turn the lights off. Ja, die moet je af en toe wel eens een keertje uitmaken. Toch, als ik dat zo mag zeggen. We hebben ook wat jarigen vandaag. Onder andere Alain Souchon. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik had er nog nooit van gehoord. Maar toen draaide ik dit, even het nummertje aan het horen. En toen dacht ik van, oh ja, dat is dit.

0: Ja, mijn Frans is best wel goed eigenlijk, maar zo goed nou ook weer niet. Maar hij is vandaag 82 jaar geworden, een grootheid in Frankrijk. Alain Souchon. En een grootheid in Kaatsheuvel, die hebben we nu aan de telefoon. Gerard Bruinings, goedemorgen Gerard.
1: En goedemorgen Erik en ook luisteraars van deze mooie radioomroep.
0: Ja, dankjewel. Dankjewel voor het compliment. Ja, het Pleinfestival, een dag minder. Ja, een hele andere opzet. Ja, hoe staat het ervoor?
1: Ja, ik zit hier midden op het plein. De tent is geplaatst. Ook alle zaken worden in gereedheid gebracht om morgenmiddag te starten met een hele mooie senioren bingo. Vrijdagmiddag.
0: Vrijdagmiddag.
1: Ja, ik loop een dag voor in planning, hè. Dat is altijd prettig.
0: Mm-hmm.
1: Maar vrijdag hebben we een mooie seniorenbijeenkomst. Daar hebben we ook wat maatregelen getroffen. Want de weergoden zijn ons te willen met goed weer. Maar we moeten ook goed voor de mensen zorgen. Dus er is in ieder geval extra water. Er komen wat extra ventilatoren. Zodat we in ieder geval goed op de mensen letten. En dan 's avonds gaat het helemaal los, hè, met VC Experience op het plein.
0: Ja, dat hebben ze mooi van elkaar gekregen.
1: Ja, even een fantastische band. En ik verheug me nu al op een volle tent. Een mooi voorplein wat we dit jaar ook hebben. Ja, dit wordt gewoon een fantastische pleinfestival. De zaterdag voor de jeugd.
0: Maar wacht even Gerrit, je vliegt er wel even overheen.
1: Oké, ja, ik neem de uitzending over.
0: Nee, maar ik wil wel even wat puntjes zeggen. Want ja, voor de mensen die niet uit Kaatsheuvel komen, die denken we gaan even naar de kermis. Er is dit jaar geen kermis.
1: Nee, helaas. Ik kan dat niet genoeg herhalen. Maar ja, een kermis vraagt ook om allerlei extra beveiligingseisen en maatregelen. En ja, we moeten ook op de centjes letten. Willen wij het Pleinfestival gratis kunnen houden? Dus in die zin geen kermis. Maar ik kan ook verklappen, in de eerste week van juli is altijd de gemeentelijke kermis er. En dan kan iedereen los. Maar niet op het Pleinfestival met een kermis.
0: Nee. Maar zo is ook het festival een beetje aangepast. Want het is nu echt een festivalterrein geworden.
1: Ja. En voor de kijkers, ik neem jullie even mee. Er zijn foodtrucks. Dus er is buiten een drankje ook een hapje. Er komen tafeltjes en stoeltjes op het buitenterrein staan. Waar ook meegeluisterd kan worden met de muziek. Maar ook een goed gesprek gevoerd kan worden als dat nodig is. En ja, in de tent, daar hebben we natuurlijk de mooie, welbekende artiesten staan. En dus het concept is alleen de kermisstraf.
0: Ja.
1: Braderie blijft ook op de zondag. Dus we hebben ons best gedaan als vrijwilligersorganisatie om een gratis, toegankelijk voor iedereen festival te organiseren.
0: Ja, en het is ook omheind en er is één ingang.
1: Ja, omheind, één ingang. En let goed op, als je naar het Pleinfestival komt, je bent hartstikke welkom. Maar wij kunnen wel laten fouilleren door daarvoor toebevoegde mensen. En neem geen grote tassen mee. Neem kleine tasjes mee. Neem geen zaken mee die je niet nodig hebt op die avond. Dat maakt het voor ons fijner. En is de doorstroom op het naar het festivalterrein ook meer geborgd.
0: Ja, en dat is het enige wat zeker is. Okay.
1: En even Erik, dames en heren. Het wordt warm, dus kleed je luchtig.
0: Ja, ook dat. Korte broek aan, lekkere dunne shirtjes aan. En ja, binnen is warm. Ja. Daar hebben we ook voorzorgsmaatregelen. Er komen ventilatoren, er is water. Er is in ieder geval genoeg voor iedereen.
1: Ja, en het wordt een leuk feestje. Ons feestje van de inwoners van van Kaatsheuvel.
0: Ja, en dan gaan we even van de vrijdagmiddag bingo, vrijdagavond, VC Experience en Disco Rian. De zaterdagmiddag.
1: Dan hebben we voor de jeugd. Met springcursus en alles wat erop en aan zit. Zodat die zich ook kunnen vermaken op het terrein.
0: En ik denk ook een beetje waterpret voor zaterdag.
1: Ja, even. Ik heb begrepen. Maar ik ken het draaiboek niet uit mijn hoofd. Dat de brandweer ook komt 's middags. Dus ik schat in dat die wel voor wat vermaak zullen zorgen.
0: Ja, ja. Dan krijgen we de avond.
1: Ja, met vier artiesten. Hè?
0: Ja.
1: Ja, en dat wordt echt een spektakel. We hebben een tennisclub En ik ben slecht in namen, maar jij weet ze uit je hoofd, Erik. We krijgen de lampengasten, hè?
0: Ja, we krijgen de lampengasten. We krijgen die Lona, we krijgen Guus Dogge. En ja.
1: Ja, en DJ Erik, als dat nodig is, hè?
0: Ja, het begint een klein beetje.
1: Ja, maar laten we jou niet vergeten, want jij weet wel altijd de gang erin te brengen.
0: Oh, dankjewel voor het compliment. Dankjewel voor het compliment.
1: Dus wacht niet tot de artiesten er zijn. Vanaf 7 uur is het terrein geopend. En wij zullen zorgen dat er ook dan al wat muziek is, zodat je alvast lekker op kan warmen voor de mooie avond.
0: Ja, ik zal fankaarten laten maken deze keer.
1: Heel goed.
0: Want het ledscherm hangt er niet meer. Goed.
1: En de zondag, hè?
0: Ja, de zondag. Ja, ook heel speciaal altijd.
1: Heel mooi. Mensen met een beperking die de ruimte krijgen op het Kleinfestival hun kunsten te vertonen. En ook Maurits komt, 50 jaar jong. Dit jaar feest voor die club. En die zal het podium vullen. En 's middags hebben wij naast de braderie ook een stukje amusement staan op het terrein. Tot een klok van rond 6 uur, 6:30, 7 uur. Ik hoop dat het volle bak blijft op dat moment. Hebben wij ook een artiest aan en doen we een mooi afsluitingsfeestje.
0: De Jan van Brussel Band, voor degene die dat nog niet
1: wist. Ja, heel goed, heel goed. Ja.
0: En ja, op zondag natuurlijk ook, ook een heel, maken we er echt een heel groot terras van.
1: Ja, met tafels en stoeltjes. Ja. En het wordt een van de gezelligste pleinfestivals van de 44 edities die we nu rijk zijn.
0: Gerard, dankjewel voor je tijd, hè.
1: Oké, succes. En ja, iedereen een hele mooie dag vandaag.
0: Dankjewel, doei doei.
1: Oké, hoi.

Ja, toch. Joden walking on cars. En speeding cars, ja. Tot aan het nieuws van 11 uur gaan we genieten van Paul Simon. En The Boy in the Bubble. Van het hele mooie album Graceland. Ja, wat is die plaat toen veel verkocht. En wat was die mooi.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
4: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
5: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
4: Dat klinkt goed.
5: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
4: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
5: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
6: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Veel kleinere werkgevers staan nog toe dat medewerkers een leaseauto op benzine rijden. Maar experts melden dat er een zogenoemde brandstofboete aankomt. Die moet bedrijven stimuleren sneller over te stappen op elektrische voertuigen. Grote werkgevers zijn daar al verder mee, maar bij kleinere organisaties speelt de kostenkant nog een grote rol. De verwachting is dat de fiscale druk op benzineauto's flink zal toenemen. De Europese Unie is in gesprek met de Taliban over Afghaanse asielzoekers, maar hoort daarbij harde eisen. Brussel wil dat Afghanistan meewerkt aan de terugkeer van uitgeprocedeerde migranten. De Taliban eisen op hun beurt internationale erkenning en financiële steun. Diplomaten benadrukken dat het om verkennende gesprekken gaat en dat er geen officiële samenwerking is. De situatie blijft politiek gevoelig. Het aantal huizen van meer dan 1 miljoen euro is vorig jaar met 22% toegenomen. Dat meldt marktonderzoeker Calcasa. In Nederland staan inmiddels ruim 273.000 koopwoningen met een waarde van minstens 1 miljoen. Vooral in Amsterdam, Den Haag en Utrecht is de stijging groot. 1 op de 16 koopwoningen valt nu in het miljoensegment, wat de kloof op de woningmarkt verder vergroot. De maatschappelijke kosten van dementie zijn vorig jaar gestegen tot bijna 32 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van zorgeconoom Robert Huisman van de Erasmus Universiteit in opdracht van Alzheimer Nederland. In het bedrag zijn niet alleen zorgkosten opgenomen, maar ook de inzet van mantelzorgers. De onderzoekers noemen de stijging zorgwekkend en pleiten voor meer aandacht voor preventie en ondersteuning. En dan nog het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen wordt het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
9: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
13: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
14: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
15: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
14: Oh ja?
15: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
14: Klinkt goed.
16: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
17: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
18: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
19: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
20: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
21: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
20: Klinkt goed.
21: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
22: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
23: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
24: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
25: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
26: Ah, mijn rug. Beweeg. Hè? Wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
27: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
28: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
29: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
30: Schakel maar in.
31: Van harte welkom.
32: Schakel maar in.
30: En geniet.
33: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
30: Gewoon lekker lang luisteren.
34: Wat zegt u?
32: Gewoon lekker lang luisteren.

0: 22 graden. En we gaan vandaag nog een graadje of 4 hoger. We gaan naar de 26, ja. Glass Tiger hoor je. En Don't Forget Me. Ja, dat is het enige wat je zeker niet moet doen. Je moet mij niet vergeten, nee toch? Inmiddels 12 minuten over 11. Nog even te gaan, we mogen aan de boterham. Ja, ja. Maar onderweg nog Theo Maas. We hebben nog heel veel leuke muziek. En we hebben ook nog het bericht dat het rustig is op de Brabantse wegen.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Laat het licht nog even aan. Dat moet je nu niet doen, hè, in de avond. Al dat ongedierte met die ramen open, al die muggen. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb eigenlijk weinig last van muggen. Die willen mij niet op een of andere manier.

0: week. Heb jij informatie? Laat het ons weten via redactie@langstraatmedia.nl. Nu tijd voor wat cabaret met Theo Maassen.
1: Hey, ik denk dat de grote truc, weet je, als je het echt leuk hebt samen, wat je gewoon nooit moet doen, dat is kinderen krijgen. Echt, doe het niet, man. Doe het niet. Ik zie het om me heen. Die vrienden van mij, die hebben nou opeens ook allemaal kinderen. Die kinderen hebben die vrienden van mij. En ik ben er helemaal niet op tegen dat er kinderen geboren worden. Tuurlijk niet. Hè? Over 16 jaar moeten er ook weer lekkere wijven zijn. Maar dat hoeven die vrienden van mij toch niet te doen, man. Die bouwen dat eigenlijk ook helemaal niet. Het zijn die partners die er doorheen drukken. Nou goed, en voor het karakter schijnt het allemaal goed te zijn als ze één nestje hebben gehad. Maar... En het ontstaat ook altijd vanuit een soort van ontevredenheid. Weet je, alsof het niet goed is zo.
2: Ja, ik weet niet. Ja, ik weet niet. Ik ben al bijna 30 en denk, ja... Ik voel gewoon een soort van... Ja, een soort van leegte. Ik denk, ja, is dit het nou?
1: Ja, dat zijn gewoon die eierstokken die aan het rinkelen zijn. Ja, dan moet je niet naar me zitten luisteren. Dat is de natuur, de biologische klok. Ah, dat is mooi, daar moet je gehoor aan geven. Maar wij mannen hebben dan meer een biologische eierwekker. Die gaat wat vaker af. Dat is ook de natuur, maar dat is dan niet mooi, dat is dan smeerlapperij. Maar ja, je houdt het niet tegen, dus. Maar ja, het zijn toch mijn vrienden. Maar een beetje de leuke oom uithangen. Ik vind het zo moeilijk om erin mee te gaan in dat hysterische enthousiasme in het begin. Het is een wonder! Mooi, maar heel logisch gevolg van iets wat daarvoor gebeurd is, man, hou op. En dan is babi pangang eten en dat de volgende dag uitpoepen ook een wonder. Een wonder. Ratten kunnen het, man. Een wonder is het. Een wonder. Ja. Yeah. 3 maanden later wordt het wonder naar de crash gebracht. Naar de babydump. Komt hij daar te liggen in een lokaal met nog 20 andere wonderen. Ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Liggen opgestapeld in de tingeltang. Ja, maar moet je eens aan diezelfde mensen vragen of je een dagje hun auto kan lenen. Oh, moeilijk, lastig. Een bloedeigen kind lenen ze uit aan wild vreemd. Klootzak. Kinderen naar de crash, ouders naar het verzorgingshuis, dat is dan onze cultuur. En die andere is dan achterlijk. Uh-huh. Iedereen kan ook maar gewoon kinderen krijgen. Denk je, iedereen. Ja, als je een beetje flink aanhangwagentje achter je auto wil, dan moet je een speciaal rijbewijs gaan halen. Ja, als je een kindje wil, oh ja, nee, neuk er nog maar eentje bij. Alsof er godverdomme mensen tekort komen. Ja, als het om asielzoekers gaat, is Nederland vol. Als iemand vertelt dat hij zwanger is, wordt hij gefeliciteerd. Goed, weet je. En dan heb je bij je vriendin zo'n kindje geneukt. Denk je een beetje van het gezeik af te zijn. Die emotionele diarree, dat gaat gewoon door.
2: Ja, ik weet niet... Ja, nou ben ik dan moeder. Dan denk je, hallo, ik ben er zelf ook nog. Ja, ik weet niet, ik voel gewoon een soort van... Ja, een soort van... Ja, leegte.
3: is dit het nou?
1: Ja, dit is het nou. Nee, goede moeders, dat is wat we nodig hebben. Anders komt het nooit meer goed.
3: Ja, mijn moeder voelde nooit een leegte. Maar ja, als wij gelukkig waren, dan ja, was zij het ook. Sneuvelbereidheid. Mijn moeder kookte vies. Ja, als wij lief waren geweest, mochten we altijd zonder eten naar bed.

Cabello samen met Ed Sheeran. Hoe mooi kan het zijn? Ja, zo mooi dus. Ja, ik weet niet of je het al meegekregen hebt, maar wij gaan ook een wintersportland worden. Want Heerenveen die wil ook een curlingbaan, een skeletonbaan en een bobsleepbaan naar het Tialf halen. Naar Heerenveen halen. Ja, binnenkort ook de superslalom.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Wethouder Suzanne Mandemaker zal niet terugkeren in de Loonse politiek. In een brief aan de burgemeester heeft ze haar vertrek aangekondigd. Mandemaker stopt omdat zij in haar ogen het bestuur niet goed kan controleren, omdat zij er de afgelopen jaren zo betrokken bij is geweest. De VVD van Mandemakers keert niet terug in de coalitie. De manier waarop de coalitievorming is gegaan laat volgens Mandemakers de lelijke kant van politiek zien. Het Waalwijkse autobedrijf Van Mossel heeft zich verder uitgebreid op de Europese automarkt. Van Mossel heeft namelijk het Poolse autobedrijf AutoID overgenomen. AutoID is een Mercedes-Benz dealer met vestigingen in 4 verschillende steden in Polen. Met Polen erbij is Van Mossel nu actief in 8 landen in Europa. Onder andere ook in Duitsland, Frankrijk en Denemarken. Het vormen van een nieuwe coalitie voor de gemeente Dongen verloopt voorspoedig. Dat stelt informateur Evert Wijs in een reactie aan Langstraat Media. Net als de afgelopen 4 jaar lijken Volkspartij Dongen en CDA opnieuw de coalitie te gaan vormen. Volgens Wijs verlopen de gesprekken voorspoedig en ligt er eind mei, begin juni een coalitieakkoord. Op de vraag hoeveel wethouders de nieuwe coalitie zal hebben, doet Wijs geen uitspraak. Voor middelbare scholieren in de Langstraat zitten de eindexamens er bijna op. Een periode vol stress, krakende hersenen, maar ook klachten over de eindexamens. Vanuit middelbare scholen in de Langstraat kwamen in totaal 1800 klachten binnen over de examens bij het LAX. De meeste kwamen van het Doeltremont College in Drunen, maar liefst 580 klachten. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno and Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM.

0: 1975. Gloria Gaynor hoorde je met Reach Out, I'll Be There. Inmiddels 22 graden in de Langstraat en het is rustig op de Brabantse wegen. En heel veel leuke muziek onderweg, zoals deze, de nieuwe flitsschijf van deze week.
1: Ruben Hillen met 20 Seconds.

Het is trouwens al eventjes stil rondom Enrique Iglesias. Of ja, heb ik dat helemaal verkeerd? Nee, dat heb ik niet verkeerd. Ja, we gaan even terug naar 2009. Ja, toen liep ze al rond, Lady Gaga. Dit keer samen met Colby, O'Donis, Just Dance.

Ja, heb jij nog leuke plannen voor het weekend? Ready or not, je hoorde de Course. 1996 alweer. Ik denk dat het ook wel lekker aan het strand is komend weekende, toch wel? Ja. Goed. Speciaal voor de dames, een beetje op leeftijd. Ja, die waren in die tijd allemaal helemaal verliefd op Rod Stewart. Ja, toch? En volgens mij is ook dat deze man wereldrecord houden in vrouwen. Ja, hij heeft er heel wat versleten volgens mij. Maar goed. Tonight I'm yours. Dat heeft hij vaak gezegd, denk ik.

Rod Stewart en Tonight I'm Yours. Ja, de temperatuur dit weekend, ja, je wil het niet geloven, maar ze geven hier vrijdag zelfs 34 graden aan. Ja, maar in de avond ook nog zware onweersbuien. Nou, ik hoop in ieder geval niet dat dat hier gaat plaatsvinden. Maar in ieder geval ver van ons vandaan. Ja, een beetje afkoeling is ook wel lekker, maar ja, je hoort het goed. 34 graden aanstaande vrijdag. Langstraat FM. Goed, we gaan op naar de boterham voor zometeen. Ja, wens ik je smakelijk eten. Vanmiddag veel plezier met Rijn Roosendaal en Anton.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Premier Rob Jetten stelt dat de relatie van Nederland en Europa met de VS onomkeerbaar veranderd is. Op een veiligheidsconferentie in het Haagse Vredespaleis hield Jetten een toespraak. Volgens hem is het naïef om te denken dat zodra er een nieuwe Amerikaanse president aantreedt, we weer terug naar vroeger gaan. De Amerikanen hebben er verschillende keren op gehamerd dat Europa altijd heeft meegelift op de Amerikaanse veiligheidsgaranties. De VS vinden dat Europa het zelf moet doen en dat vindt Jetten eigenlijk ook. Reizigers uit Congo en Oeganda moeten als ze naar Thailand afreizen 21 dagen verplicht in quarantaine. Dit heeft met de uitbraak van het Ebola-virus in Congo te maken. De verplichte quarantaine geldt niet alleen voor reizigers uit die landen, maar ook voor mensen die er op doorreis zijn geweest. Tot dusver zijn er in Congo 204 mensen door het virus overleden. En zijn er mogelijk 867 patiënten die het virus onder de leden hebben. Het Ebola-virus heeft een incubatietijd van maximaal 21 dagen. KLM meldt dat een vlucht die gisteren vanuit Paramaribo richting Schiphol was opgestegen en vervolgens uitweek naar Frans-Guyana niet met een brandstoftekort te maken had. Volgens de Surinaamse nieuwssite Waterkant moest het toestel omvliegen om bij te tanken, maar een KLM-woordvoerder zegt dat de tussenstop te maken had met een operationele situatie rond de brandstofafhandeling op de luchthaven in Paramaribo. Wat dat precies betekent legt KLM niet uit, maar de luchtvaartmaatschappij zegt het ongemak te betreuren. In april zijn in Nederland 293 bedrijven failliet gegaan, 12% minder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook vergeleken met maart daalde het aantal faillissementen licht. Volgens het CBS is de daling vooral te zien in de detailhandel en de bouw. Toch blijft het aantal faillissementen hoger dan in de jaren voor de coronacrisis. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind wordt het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit was het Radio Nieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
16: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
17: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
18: Mensenrelatie, Radboud Visser.
19: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
18: Jazeker.
20: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
21: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
22: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
23: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
22: Help je mee?
24: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
25: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. High Clean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
26: Schakel maar in.
27: Van harte welkom.
28: Schakel maar in.
26: En geniet.
29: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
26: Gewoon lekker lang luisteren.
30: Wat zegt u?
28: Gewoon lekker.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Wethouder Suzanne Mandemakers zal niet terugkeren in de Loonse politiek. In een brief aan de burgemeester heeft ze haar vertrek aangekondigd. Mandemakers stopt omdat zij in haar ogen het bestuur niet goed kan controleren, omdat zij er de afgelopen jaren zo betrokken bij is geweest. De VVD van Mandemakers keert niet terug in de coalitie. De manier waarop de coalitievorming is gegaan laat volgens Mandemakers de lelijke kant van politiek zien. Het Waalwijkse autobedrijf Van Mossel heeft zich verder uitgebreid op de Europese automarkt. Van Mossel heeft namelijk het Poolse autobedrijf AutoID overgenomen. AutoID is een Mercedes-Benz dealer met vestigingen in 4 verschillende steden in Polen. Met Polen erbij is Van Mossel nu actief in 8 landen in Europa. Onder andere ook in Duitsland, Frankrijk en Denemarken. Het vormen van een nieuwe coalitie voor de gemeente Dongen verloopt voorspoedig. Dat stelt informateur Evert Wijs in een reactie aan Langstraat Media. Net als de afgelopen 4 jaar lijken Volkspartij Dongen en CDA opnieuw de coalitie te gaan vormen. Volgens Wijs verlopen de gesprekken voorspoedig en ligt er eind mei begin juni een coalitieakkoord. Op de vraag hoeveel wethouders de nieuwe coalitie zal hebben, doet Wijs geen uitspraak. Voor middelbare scholieren in de Langstraat zitten de eindexamens er bijna op. Een periode vol stress, krakende hersenen, maar ook klachten over de eindexamens. Vanuit middelbare scholen in de Langstraat kwamen in totaal 1800 klachten binnen over de examens bij het LAX. De meeste kwamen van het Doeltremont College in Drunen, maar liefst 580 klachten. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM.

0: u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Lijnstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Bronnen melden aan de NOS dat Duitse en Nederlandse militairen in Estland een hoofdkwartier gaan inrichten voor de verdediging van de NAVO. Dit om sneller actie te kunnen ondernemen tegen een mogelijke Russische aanval. Het gaat om enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid. Zowel premier Jette als het ministerie van Defensie willen het bericht niet bevestigen. Jette wil wel kwijt dat er een plan voor een NAVO-hoofdkwartier in Estland wordt uitgewerkt. In de Tweede Kamer zijn veel frustraties over de voortgang van het nieuwe spoorbeveiligingssysteem ERTMS. Het kan nog tot 2060 à 2070 duren voordat dit helemaal is ingevoerd en de kosten bedragen mogelijk 15 miljard euro. De Kamerleden vinden dat lang duren en erg duur. Er is een Europees spoorsysteem nodig. Het oude is aan vervanging toe en met een nieuw systeem kunnen meer treinen rijden. Er klinkt een hoop gemopper in de Kamer, maar de Kamerleden zelf hebben geen concrete voorstellen om er iets aan te doen. In Londen woedt in de wijk Golders Green een grote brand. Volgens Britse media gaat het om een supermarkt die koosjere producten verkoopt. De afgelopen tijd werd de wijk meerdere malen opgeschrikt door branden die gelinkt werden aan de Joodse gemeenschap. Er zouden zo'n 100 brandweerlieden zijn opgeroepen om het vuur onder controle te krijgen. Het verkeer in de buurt wordt door de bluswerkzaamheden op verschillende plekken omgeleid. Er is een stormloop ontstaan op grote schermen om de WK-voetbalwedstrijden van Oranje te bekijken. De vraag is vooral groot voor de wedstrijd van 20 juni als Nederland tegen Zweden speelt. Dat duel vindt om 7 uur 's avonds plaats. Verhuurders van grote schermen moeten vaak nee verkopen, omdat er ook veel andere feesten zijn waar mensen schermen voor huren. Grootbeeldscherm.nl laat weten dat mensen die nu nog een scherm voor 20 juni willen huren te laat zijn. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind wordt het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit was het Radio Nieuws.
7: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
8: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
9: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
13: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
14: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
15: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
14: Oh ja?
15: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
14: Klinkt goed.
16: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
17: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
18: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
19: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
20: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
21: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in 1 keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
22: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
23: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
24: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
25: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
26: Ah, mijn rug.
27: Beweeg.
26: Hé, wat? Huh?
27: Ik ben het. Je rug.
26: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
28: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
29: Schakel maar in.
30: Van harte welkom.
31: Schakel maar in.
29: En geniet.
32: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
29: Gewoon lekker lang luisteren.
33: Wat zegt u?
31: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Wethouder Suzanne Mandenmaker zal niet terugkeren in de Loonse politiek. In een brief aan de burgemeester heeft ze haar vertrek aangekondigd. Mandenmaker stopt omdat zij in haar ogen het bestuur niet goed kan controleren, omdat zij er de afgelopen jaren zo betrokken bij is geweest. De VVD van Mandenmakers keert niet terug in de coalitie. De manier waarop de coalitievorming is gegaan laat volgens Mandenmakers de lelijke kant van politiek zien. Het Waalwijkse autobedrijf Van Mossel heeft zich verder uitgebreid op de Europese automarkt. Van Mossel heeft namelijk het Poolse autobedrijf AutoID overgenomen. AutoID is een Mercedes-Benz dealer met vestigingen in 4 verschillende steden in Polen. Met Polen erbij is Van Mossel nu actief in 8 landen in Europa. Onder andere ook in Duitsland, Frankrijk en Denemarken. Het vormen van de nieuwe coalitie voor de gemeente Dongen verloopt voorspoedig. Dat stelt informateur Evert Wijs in een reactie aan Langstraat Media. Net als de afgelopen 4 jaar lijken Volkspartij Dongen en CDA opnieuw de coalitie te gaan vormen. Volgens Wijs verlopen de gesprekken voorspoedig en ligt er eind mei begin juni een coalitieakkoord. Op de vraag hoeveel wethouders de nieuwe coalitie zal hebben, doet Wijs geen uitspraak. Voor middelbare scholieren in de Langstraat zitten de eindexamens er bijna op. Een periode vol stress, krakende hersenen, maar ook klachten over de eindexamens. Vanuit middelbare scholen in de Langstraat kwamen in totaal 1800 klachten binnen over de examens bij het LAX. De meeste kwamen van het Doeltremont College in Drunen, maar liefst 580 klachten. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
0: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Textielsuper Zeeman zal in verschillende Europese landen winkels sluiten. Het gaat om Portugal, Oostenrijk en ook een paar filialen in Spanje, Frankrijk en Duitsland. Vorig jaar had het bedrijf bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. In 2025 leed Zeeman een nettoverlies van 11,7 miljoen euro en door fysieke winkels te sluiten hoopt de keten het tij te keren. Het ziet er naar uit dat de komende jaren 150 Zeeman-winkels hun deuren zullen sluiten. Bij het ongeluk met een schoolbusje en een trein gisteren in het Belgische Buggenhout raakten 5 kinderen zwaar gewond, maar 2 van hen kunnen mogelijk binnenkort weer naar huis. Dat laat de directrice van de school waar de kinderen op zitten aan VRT Nieuws weten. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om het leven, 2 tieners van 13 en 15 jaar, de chauffeur van het busje en een begeleidster. Er zijn door nabestaanden, leraren en leerlingen bloemen bij de plek neergelegd waar het ongeluk plaatsvond. Bronnen melden aan de NOS dat Duitse en Nederlandse militairen in Estland een hoofdkwartier gaan inrichten voor de verdediging van de NAVO. Dit om sneller actie te kunnen ondernemen tegen een mogelijke Russische aanval. Het gaat om enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid. Zowel premier Jette als het ministerie van Defensie willen het bericht niet bevestigen. Jette wil wel kwijt dat er een plan voor een NAVO-hoofdkwartier in Estland wordt uitgewerkt. De Rijksvoorlichtingsdienst meldt dat de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn vrouw Elke tijdens het staatsbezoek aan Nederland samen met het koningspaar onder andere het Nationaal Holocaustmuseum, chipfabrikant ASML en het Internationaal Strafhof zullen bezoeken. Het Duitse paar is van 9 tot en met 11 juni in Nederland. Het bezoek begint op dinsdag 9 juni met een welkomstceremonie op de Dam in Amsterdam. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit was het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl.
11: Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
14: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
13: Klinkt goed.
14: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
15: Mensenrelatie, Radboud Visser.
16: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
15: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
18: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
19: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
20: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
21: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
22: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
23: Schakel maar in.
24: Van harte welkom.
25: Schakel maar in.
23: En geniet.
26: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
23: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Wat zegt u?
28: Gewoon lekker.

Terug in de jaren 80 met de formatie Bros and Own You Nothing. De grote hit eigenlijk van Bros. Ze hadden maar 4 singles in de top 40. En dit was de grootste hit in ieder geval. Stond nog 10 weken in de top 40. En het haalde nog de vierde plaats ook nog. En daarmee begonnen we de middagmix. Op deze nog steeds wel warme tijd. En ook warme donderdag. Goedemiddag en vader, welkom. Doe het rustig aan mensen. De muziek is relaxed. En we vermaken je weer tussen 2 en 3 met het goud van oud eraan. De hits van nu. En je weet dat je kunt reageren op dit radioprogramma door te mailen middagmix@langstadmedia.nl of te appen op 06-21-21-3210. Laat weer dat jij nog mist te nemen, dat de volgende keer mee in de playlist. Zo werkt dat. Voor het eerst het goud van oud. We hebben nog het weer en uiteraard het mooiste spul in de playlist al hier, om het zo maar te zeggen. We hebben er weer voor gezeten en het ziet er weer lekker uit in ieder geval. Ik mag hopen dat je weer mag vermaken met de lekkerste hits. We kijken in de top 40. Deze single kennen wij al. Is eigenlijk een nieuw jasje gestoken. Bijna hetzelfde als het origineel. Al een aantal jaartjes terug. Just, Jack Style en John. En Turn the Lights Off. Die hoor je zo meteen.

Willem en Jan, tussen jou en mij. Vrolijke muziek hier in de middagmix op deze donderdag. Het is zomer, het voelt zomers aan. En de muziek is ook zomers. Hè. We zijn uitgelaten, we zitten weer aan de goede kant van de week. Op weg naar het weekend. Op weg naar een mooi weekend met The Common Limits en In Your Eyes.

zeg maar nee, dan krijg je er twee. Monogamie, wat is dat? Dat doen we vandaag niet aan. Het is zomer. Welke jongen, twee meisjes om het gezellig te maken, om het zo maar te zeggen. Janendien en South City uit 1979. Een van die fijne singeltjes uit het grijze hitverleden. Je hoort het terug hier in de Middagmix op Langstad FM. Laat weten wat jij nog miste. Geef je reacties door op middagmix@langstadmedia.nl of app even op 06 21 21 32 10.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Wethouder Suzanne Mandemaker zal niet terugkeren in de Loonse politiek. In een brief aan de burgemeester heeft ze haar vertrek aangekondigd. Mandemaker stopt omdat zij in haar ogen het bestuur niet goed kan controleren, omdat zij er de afgelopen jaren zo betrokken bij is geweest. De VVD van Mandemakers keert niet terug in de coalitie. De manier waarop de coalitievorming is gegaan laat volgens Mandemakers de lelijke kant van politiek zien. Het Waalwijkse autobedrijf Van Mossel heeft zich verder uitgebreid op de Europese automarkt. Van Mossel heeft namelijk het Poolse autobedrijf AutoID overgenomen. AutoID is een Mercedes-Benz dealer met vestigingen in 4 verschillende steden in Polen. Met Polen erbij is Van Mossel nu actief in 8 landen in Europa. Onder andere ook in Duitsland, Frankrijk en Denemarken. Het vormen van een nieuwe coalitie voor de gemeente Dongen verloopt voorspoedig. Dat stelt informateur Evert Wijs in een reactie aan Langstraat Media. Net als de afgelopen 4 jaar lijken Volkspartij Dongen en CDA opnieuw de coalitie te gaan vormen. Volgens Wijs verlopen de gesprekken voorspoedig en ligt er eind mei, begin juni een coalitieakkoord. Op de vraag hoeveel wethouders de nieuwe coalitie zal hebben, doet Wijs geen uitspraak. Voor middelbare scholieren in de Langstraat zitten de eindexamens er bijna op. Een periode vol stress, krakende hersenen, maar ook klachten over de eindexamens. Vanuit middelbare scholen in de Langstraat kwamen in totaal 1800 klachten binnen over de examens bij het LAX. De meeste kwamen van het Doeltremont College in Drunen, maar liefst 580 klachten. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Siem, dankjewel. Ik heb nog een weerbericht voor je. De wolken trekken geleidelijk aan weg, als die er nog waren. En uiteindelijk wordt het zonniger. Vanmiddag wordt het overal droog. Door een matige noordenwind is het minder warm dan de voorgaande dagen, met grote temperatuurverschillen. Het wordt van noord naar zuid maximaal 16 tot 26 graden. Vanavond en vannacht is het helder bij 7 tot 5 tot... Vanavond en vannacht is het helder bij 7 tot 12 graden. Morgen is het zonnig en warmer, maximaal tussen de 21 en 27 graden. Daarbij blijft het wel droog in ieder geval. Goed, tot zover het weer. En ook het lokale nieuws, de Siem van der Kaa. We kijken in de playlist, we kijken in de Flitsende Vijfde. Dan zien we Marcello en Thomas Wright. En here we go.

0: hebt, laat het mij maar weten. Je kunt je suggestie inschieten op twee manieren. Even mailen, middagmix@langstadmedia.nl of even appen op 06 21 21 32 10. De WhatsApp van de studio, dan neem je dat gewoon mee in de playlist hier. En dan heb je het ingevuld. En zo gaat dat. En vandaag hebben we het volgende. Het was in 1989 dat Maxi Priest de single Close to You uitbracht. De plaat heeft het top 40 nog gehaald. Dat ik het nog kan terugvinden. Heeft het top 40 gestaan, jawel. Close to You, het was de grootste hit trouwens van Maxi Priest. 12 weken top 40. Haalde nog de vierde plaats in de top 40 ook nog. Je mag zelf bepalen wat je dan leuker vindt. Hij is eigenlijk overgedaan min of meer door... J-Scene featuring Scene Paul, zo is het. Met Make My Love Go, dat was in 2016. Die plaat heeft nog 14 weken in de top 40 gestaan, haalde nog de 15e plaats. Niet echt een hele grote hit lijkt het, maar wel lang in de top 40 geweest. Dus zeg wat je leuker vindt. Het origineel van Maxi Priest, Close to You uit 1989. Of de cover van J-Scene featuring Scene Paul en Make My Love Go. Eigenlijk is er meer die lijn gelapt, gejat. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: Hey, het origineel in de koffer is vandaag dat Jay-Z, featuring Sean Paul met Make My Love Go in 2016 was geïnspireerd door Maxi Priest en Close To You. Als het om de middenlijn gaat, zei ik wel dat de remake was, maar toen zei ik gewoon de middenlijn jatten. Daar komt eigenlijk op neer, want van het origineel is qua tekst niet heel veel overgebleven. Dat kun je wel stellen. André zegt, geef mij maar het origineel. Koffer kan maar gestolen worden, leuk, maar origineel is gewoon beter. Ja, dat kan. Laat maar weten wat jij ervan vindt. Heb het maar door op 06 21 21 32 10 en... ik vermeld het nog even op de radio.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
3: Ruben Hillen met 20 seconds. I've got

Dus ja, kijk wat deze plaat gaat doen. We hadden hem al een paar weken in de peiling. En nu is hij dan de Frits schijf geworden. Eens kijken of hij aankomende zaterdag gaat landen in de Frits de 50. Die meegaat in de lijst, En de eeuwige roem binnen gaat halen. Je weet het niet. We gaan tussen gaan wachten of het gaat gebeuren. Aankomende zaterdag, weet je het. Of deze plaat een grote hit gaat worden. Als je bewegelijk bent, ben je geliefd. Als je open van geest bent, dan ben je toegankelijk. En dan kom je uit op deze single uit de jaren 80. 1984, A Flag of Seagulls. The more you live, the more you love.

Je gaat naar Rio de Janeiro, dan nou, zijn de mensen vriendelijk, het is altijd mooi weer. Alhoewel de afgelopen week ook goed weer was en nog goed weer deze week wel. Dus ja, wat dat betreft mogen we niet klagen. De zomer heeft al een glimp gegeven, om het zo maar te zeggen, in deze lente. Het is nog steeds lente officieel, dus ja. 21 juni is pas dat officieel de zomer begint. De meteorologische zomer begint wel op 1 juni. Maar goed, anyways, we hebben al goed weer gehad. Dat is mooi meegenomen. Meestal zeiken we altijd over het weer dat het weer te nat is en te koud. Nu hebben we wat te zeuren dat het weer te warm is. Dat is weer een typisch Nederlands probleem dit, hè? Anyways, muziek is alweer bijna het einde. De show is er bijna het einde. Ik dank je weer voor het volgen. Reacties op dit radioprogramma. Je weet het, even een mailtje doen op middagmix@langstadmedia.nl. Ideeën voor het originele cover. Dan weer je favoriete plaat aanvragen. Iets te melden als vereniging. Kan allemaal gewoon. En je kunt natuurlijk appen altijd naar de studio van Langstraat FM 06-21-21-32-10. En zo brengen we wat interactie in de zend, in de zaak hier. Ik dank u weer voor het volgen nogmaals. Zometeen een paar uurtjes dan stop. En dan om 5 uur weer van 6 uur klaar met Anton Nachtzaam. Pakt hij het weer over. Ik ben er morgen weer met een nieuwe aflevering van de Middagmix. En houd het even in de gaten. Aankomende vrijdag bestaat dit programma 2 jaar. 29 mei zijn we 2 jaar terug begonnen. En dan hebben we nog een speciale uitzending daarvoor. Maar goed. Voor dan ook gewoon lekker blijven luisteren. Zeker de week gewoon rustig uit. En ook morgen zijn we er gewoon weer met de Middagmix. Tot morgen. Tot dan. Hoi.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376. Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Eind deze week vertrekt een Nederlandse mijnenjager naar de Middellandse Zee. Zodra er overeenstemming is over een missie in de straat van Hormuz, is het Nederlandse schip op tijd paraat voor een inzet van de NAVO. Defensieminister Jesselkus en buitenlandminister Berendsen hebben de Tweede Kamer laten weten dat er ook voorbereidingen worden getroffen om een gecombineerd zoek-, duik- en explosieve opruimingsdienst naar de Persische Golf te sturen. De twee ministers zeggen dat er nog geen besluit genomen is over de Nederlandse bijdrage. De 35-jarige Sanna Zee uit Woerden is door de rechtbank in Zwolle tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank in Amsterdam, waar zij tot haar aanhouding werkte, hebben verkocht. Zij verkocht de informatie aan een man die betrokken zou zijn bij verschillende brandstichtingen en explosies in Den Haag. Ook werd Zee schuldig bevonden aan afpersing. De vrouw blijkt gokverslaafd te zijn. De rechtbank heeft bepaald dat zij zich hiervoor moet laten behandelen. Met de komst van een nieuwe premier trekt Hongarije zich toch niet terug uit het internationaal strafhof. De voormalige premier Orbán was dat wel van plan en de terugtrekking zou op 2 juni officieel worden. Maar de nieuwe premier, Péter Magyar, heeft daar een stokje voor gestoken. Het strafhof heeft meerdere arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen vertegenwoordigers van Israël, waaronder de Israëlische premier Netanyahu. De vicepresident van de Europese Centrale Bank heeft banken in de eurozone opgeroepen meer geld te pompen in cyberveiligheid, om op die manier grip te krijgen op de nieuwe AI-modellen die zwakke plekken in de software kunnen vinden. De afgelopen tijd heeft de ECB hier met banken over gesproken, maar hamert er nog eens extra op om meer geld te investeren in de verdediging van cyberaanvallen met AI. Volgens ECB wordt cyberveiligheid in de nabije toekomst behoorlijk structureel. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit was het Radio Nieuws.
7: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
8: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
13: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
12: Oh ja?
13: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
12: Klinkt goed.
14: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
15: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
16: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
17: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
18: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
19: Mag.
20: Wat mag?
19: Je weet wel Mac.
20: Hè?
19: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen, ga dan naar mag.nl.
21: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
22: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
23: Mensenrelatie, Radboud Visser.
24: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
23: Jazeker.
25: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
26: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
27: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
28: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
29: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
30: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
31: Schakel maar in.
32: Van harte welkom.
33: Schakel maar in.
31: En geniet.
34: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
31: Gewoon lekker lang luisteren.
35: Wat zegt u?
33: Gewoon lekker.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Muziekschool De Heerhout in Kaatsheuvel stopt ermee. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. De muziekschool dreigde vorig jaar ook bijna te stoppen, maar werd toen gered door een stichting. Volgens het bestuur blijkt voortzetting nu echter niet langer haalbaar. De school kampt onder meer met een tekort aan docenten, stijgende kosten en het ontbreken van een nieuwe locatie. De gemeente Heusden is gestart met het maaien van de stadswallen in Heusden-Vesting. De werkzaamheden nemen naar verwachting ongeveer 2 weken in beslag. Volgens de gemeente is het onderhoud nodig om de stadswallen netjes, veilig en goed toegankelijk te houden. Tijdens de maaibeurt kunnen inwoners en bezoekers tijdelijk hinder ervaren. Denk daarbij aan werkverkeer, geluidsoverlast en plaatselijke afzettingen. Er komt een subsidie voor de restauratie van landgoed Zuiderwijn aan de Hogevaart in Sprangkapelle. In totaal wordt er bijna 3 ton vrijgemaakt om het monument op te knappen. De bijdrage is onderdeel van een gezamenlijke investering van de provincie en het Rijk. Dankzij de subsidie kan landgoed Zuiderwijn behouden blijven als karakteristiek erfgoed met historische waarde. De Pontjesdagen langs het Maasgebied werd dit jaar de drukste editie tot nu toe. Dit jaar trokken er tijdens het Pinksterweekend duizenden recreatieve fietsers naar het Maasgebied. Ook werden er dit jaar bijna 1000 fietspakketten verkocht. Volgens Kees van Heesbeen, bestuurslid van Stichting Bergse Maasveren, komt dit door een combinatie van een goede social media campagne en het lekkere weer. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de Verboden Show. Verboden Show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat weten dat een meerderheid van de grote geestelijke gezondheidszorgorganisaties niet aan de wettelijke vereisten van informatiebeveiliging voldoet. Er werden 87 organisaties onderzocht met minimaal 50 voltijdmedewerkers. De conclusie was dat maar 6 organisaties volgens de wettelijke verplichte norm werken. Het merendeel van de onderzochte bedrijven liet weten wel aan verbeteringen te werken. In Duitsland is de voormalige Rote Armee-fractie-terrorist Daniele Klette tot 13 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van de wapenwet, diefstal en andere misdrijven. Volgens de rechter heeft de nu 67-jarige Klette samen met twee anderen tussen 1999 en 2016 overvallen op supermarkten en geldtransporten gepleegd. Haar twee handlangers zijn nog altijd voortvluchtig. Klette was ook lange tijd onvindbaar, maar de politie kwam haar uiteindelijk op het spoor na een tip van een burger. Ze zaten dik een week vast in een ondergelopen grot in Laos, maar nu zijn er 5 mensen levend teruggevonden. Naar 2 andere vermisten wordt nog gezocht. Een groep ging in de grot op zoek naar goud. Ze werden overvallen door zware regenval, waardoor de grot met water volstroomde. 1 man wist te ontkomen en ging hulp halen. Er werd geprobeerd de grot leeg te pompen, maar dat mislukte. Tot gisteren het waterpeil in de grot daalde en de reddingswerkers bij 5 mensen wisten te komen. Voetballer Steven de Vrij gaat volgende maand niet mee naar het WK voetbal. De Vrij is afgelopen zaterdag geblesseerd geraakt tijdens een wedstrijd van zijn club Internationale. Daarmee staat de teller op 4 spelers die het WK zullen missen vanwege een blessure. Eerder werd bekend dat ook Matthijs de Ligt, Xavi Simons en Jerdy Schouten niet op tijd fit zijn. Jurrien Timber en Memphis Depay zijn dat wel en zijn in de selectie opgenomen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit was het radionieuws.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
12: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
15: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
16: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
17: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
16: Help je mee?
18: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
19: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
20: Ah, mijn rug.
21: Beweeg.
20: Hé, wat? Huh?
21: Ik ben het. Je rug.
20: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
22: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
19: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
23: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
24: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
30: Gewoon lekker lang.

Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Muziekschool De Heerhout in Kaatsheuvel stopt ermee. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. De muziekschool dreigde vorig jaar ook bijna te stoppen, maar werd toen gered door een stichting. Volgens het bestuur blijkt voortzetting nu echter niet langer haalbaar. De school kampt onder meer met een tekort aan docenten, stijgende kosten en het ontbreken van een nieuwe locatie. De gemeente Heusden is gestart met het maaien van de stadswallen in Heusden-Vesting. De werkzaamheden nemen naar verwachting ongeveer 2 weken in beslag. Volgens de gemeente is het onderhoud nodig om de stadswallen netjes, veilig en goed toegankelijk te houden. Tijdens de maaibeurt kunnen inwoners en bezoekers tijdelijk hinder ervaren. Denk daarbij aan werkverkeer, geluidsoverlast en plaatselijke afzettingen. Er komt een subsidie voor de restauratie van landgoed Zuiderwijn aan de Hoogevaart in Sprangkapelle. In totaal wordt er bijna 3 ton vrijgemaakt om het monument op te knappen. De bijdrage is onderdeel van een gezamenlijke investering van de provincie en het Rijk. Dankzij de subsidie kan landgoed Zuiderwijn behouden blijven als karakteristiek erfgoed met historische waarde. De pontjesdagen langs het Maasgebied werd dit jaar de drukste editie tot nu toe. Dit jaar trokken er tijdens het Pinksterweekend duizenden recreatieve fietsers naar het Maasgebied. Ook werden er dit jaar bijna 1000 fietspakketten verkocht. Volgens Kees van Heesbeen, bestuurslid van Stichting Bergse Maasveren, komt dit door een combinatie van een goede social media campagne en het lekkere weer. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Hotelketen Fletcher hoeft voorlopig geen dwangsom aan de gemeente Epe te betalen, omdat er nog altijd asielzoekers in het hotel verblijven. De gemeente wilde dat per 26 mei de opvang gestopt zou worden. Het opvangorgaan COA stapt naar de rechter omdat er geen andere plek is voor de mensen die in het hotel worden opgevangen. Het COA betaalt al sinds eind april een boete van 55.000 euro per dag, maar gaat die dwangsom aanvechten. De zaak dient op 12 juni. Vorig jaar is het aantal woningen dat een miljoen euro of meer waard is met 22% toegenomen. Denk daarbij niet alleen aan villa's, maar ook aan tussenwoningen en appartementen. In de top 10 van gemeenten met een stijgend aantal miljoenen woningen staan bijvoorbeeld plaatsen als Ede, Breda, De Bilt, Zeist en Amersfoort. Ondertussen is 6,2% van het aantal woningen miljoenen woningen. Dat blijkt uit een overzicht van taxatiebedrijf Calcasa. Volgens de Iraanse staatstelevisie ligt er een kladversie van een toekomstig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. In dit onofficiële raamwerk zou staan dat de straat van Hormuz weer helemaal open gaat. Ook de Amerikanen zullen hun blokkade opheffen. De commerciële scheepvaart zou dan weer door de zeestraat kunnen varen. De vrije doorgang geldt niet voor militaire schepen. De Iraanse staatsomroep meldt dat over de inhoud van de vredesdeal nog gesproken wordt. Het Israëlische leger heeft inwoners van de Zuid-Libanese stad Tirus en omgeving opgeroepen om te evacueren. Israël is van plan om doelen van Hezbollah aan te vallen. Volgens Israël schendt de terroristische organisatie Hezbollah het staakt het vuren dat half april inging door Israëlisch grondgebied aan te vallen en moet het Israëlische leger wel ingrijpen. Eerder deze week gaf de Israëlische premier Netanyahu het bevel om de aanvallen op te voeren om op die manier Hezbollah te vernietigen. Het weer, het blijft droog. Vannacht wordt het 5 graden in het noordoosten tot 14 graden in het zuidwesten. Morgen opnieuw zomers, bij een oostenwind wordt het 19 tot 27 graden. Dit was het radionieuws.
7: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
8: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
12: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
13: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
12: Oh ja?
13: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
12: Klinkt goed.
14: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
15: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
16: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
17: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
18: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
19: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
20: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
21: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
20: Help je mee?
22: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
23: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
24: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
25: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
26: Schakel maar in.
27: Van harte welkom.
28: Schakel maar in.
26: En geniet.
29: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
26: Gewoon lekker lang luisteren.
30: Wat zegt u?
28: Gewoon lekker lang.

0: Zo'n deutje dat in je hoofd blijft zitten. Bijna elke avond zie je hem wel langskomen bij een of andere gokpaleisreclame. Er komt zo'n hoge pief, zo'n rijke pief in een dikke vette auto aanrijden. En dan hoor je dit. En dat Power. The Temptations uit 1980 stond destijds 10 weken in de top 40. En piekte op nummer 6. Ik zeg een prima goedemiddag.
1: Van 6 en klaar met Anton Nachtwel.
0: Zo, hè, het is 11 minuten over de klok van 5. Staat 266 kilometer file in den landen. Het is vandaag zonnig en er zijn wat wolkenvelden. En het is zo'n 4 tot 27 graden in de Langstraat. Straks meer over het weerbericht. We hebben ook nog iets over een verkeerschaos afgelopen middag op de A59 nabij Waspik. En we hebben uiteraard de lekkerste muziek. Onder andere de speciale aanbieding, de flitsschijf. De rest van het regionale nieuws met Siem van der K. Weer verkeer, kortom, weer een bomvolle uitzending. En dit is een oude hit van Seals and Crofts uit de jaren 70. Te vinden op het nieuwe album waarin hij alleen maar covers tegenwoordig brengt, onder andere met Michael McDonald. Dit is de nieuwe single van Keith Urban, inderdaad, The Summer Breeze.

1972. Dat was Hans van Molen en zijn bandje The Sandy Coast. 8 weken tot 40. En ze piekten op nummer 6. Heb je goed gezien, Arsaan? Inderdaad. Het is de hoogste tijd dat we even een blik op de weg gaan werpen. 310 kilometer aan één gesloten blik. En ze zijn onder andere te vinden op de A2 Ring-Hertogenbosch. Stilstaand verkeer op de parallelbaan tussen Maasbrug en afrit Veghel, 6 kilometer. Staat stil op de hoofdrijbaan tussen afrit Culemborg en afrit Waardenburg, 10 kilometer. Levert een half uur vertraging op. En op de ring Hertogenbosch nog langzaam rijdt verkeer tussen Maasbrug en Sint-Michiels-Gestel voor 7 kilometer.

Staat er stil op de verbindingsweg tussen de N2, tussen de A2 vanuit Zetterenbos. En dat levert de file op van 2 kilometer file. Dan de A27. Daar stilstaat verkeer op de Keizersveerbrug. Tussen hoofdrijbaan Keizersveerbrug en afrit Oosterhout. 5 kilometer file. Levert de vertraging van 20 minuten op. Het rijdt ook langzaam op de hoofdrijbaan tussen afrit Nieuwendijk en knooppunt Hoornpolder. Nog een keer 4 kilometer. Het rijdt langzaam tussen hoofdrijbaan knooppunt Rijnsweert en Lunetten, 3 kilometer. En het rijdt langzaam tussen de Merwedebrug en afrit Nieuwendijk, nog een keer 3 kilometer. Dan de A58. Langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen Bavel en afrit Ulvenhout, 3 kilometer. Stilstaand verkeer tussen afrit Best en afrit Moergestel voor 2 kilometer. En knooppunt Batadorp, daar staat het ook nog stil. Langzaam rijdt het verkeer tussen Batendorp en afrit Oorschot, 5 kilometer. En het rijdt langzaam tussen afrit Tilburg Centrum Oost en afrit Tilburg Reeshof. Daar is je weer 2 kilometer file. Dan de A59. Langzaam rijdt het verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Kruisstraat en knooppunt Intam, 3 kilometer. Het rijdt langzaam tussen afrit Heusden en Waalwijk Oost voor 2 kilometer. Langzaam rijdt het verkeer op de hoofdrijbaan tussen de brug over het afwateringskanaal en afrit Waalwijk voor 2 kilometer file. En het rijdt langzaam op de hoofdrijbaan tussen Terheide en knooppunt Zonzeel nog voor een keer 2 kilometer file. En het staat stil op de verbindingsweg A59 vanuit Waalwijk voor 1 kilometer file al daar. Dan was er vanmiddag een ravage op de A59 tussen Sprangkapelle en Raamsdonk ter hoogte van Waspik. Tijdens een ruzie kwamen auto's in botsing waaraan één auto crashte. Deze vloog door de berm, reed de reedood en kwam in de sloot tot stilstand. De brandweer is er lange tijd bezig geweest om de bestuurder uit de auto te bevrijden. Slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de andere auto, die is na de crash doorgereden. En de politie is nog steeds op zoek naar de automobilist. Veel verkeersdeelnemers op de A59 waren getuigen van de ruzie en de crash. En de politie heeft hun verklaringen opgenomen. En de A59 was lange tijd afgesloten voor verkeer. Helaas, op nu weer open. Ik zei dus nu weer open.

was net nog geen 11 minuut. Ik heb ook nog 20 seconden in de plaat afgelopen. Ja. Ruben Hill, flitschijf deze week. Hij won de Voice of Holland 2026. Ik zei gisteren al, ik heb er geen seconde van gezien van het hele seizoen hier. Dus wat dat betreft, ik weet niet of ik er veel van gemist heb. Maar als ik deze plaat zo hoor, blijkbaar dan toch wel. Maar er zaten in de jury zaten er van die figuren. Ja, laat ik het netjes zeggen, ik ben er geen fan van. En eentje komt uit Oosten. Ja, dat is zangeres. Ja. Ik ben er geen fan van, dus ja. We leven in een democratie, dus ik hoef niet te kijken. Zit de knop op de tv, zeggen ze wel eens, net als die ook op de radio zit. Langstraat FM, 105.7, 106.8 is ook weer in de lucht. En uiteraard DHB Plus 6C 8A en langstraatmedia.nl. En als je doorklikt naar de pagina's van Anton Lachzaam op Langstraat Media, dan kun je me ook in het wild zomaar zien. Staan te springen en staan te dansen en staan te brullen. Kortom, dit is Langstraat FM. Dit is Santa Esmeralda. Don't let me be Miss Santa Stoots.

0: Dolce Vita en Ryan Ferris hadden een grote zomerrit mee in 1983. Dat was Ryan Ferris en Dolce Vita. Het is 5:45. Dit is het regionieuws met Siem van der Kaa.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Muziekschool De Heerhout in Kaatsheuvel stopt ermee. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. De muziekschool dreigde vorig jaar ook bijna te stoppen, maar werd toen gered door een stichting. Volgens het bestuur blijkt voortzetting nu echter niet langer haalbaar. De school kampt onder meer met een tekort aan docenten, stijgende kosten en het ontbreken van een nieuwe locatie. De gemeente Heusden is gestart met het maaien van de stadswallen in Heusden-Vesting. De werkzaamheden nemen naar verwachting ongeveer 2 weken in beslag. Volgens de gemeente is het onderhoud nodig om de stadswallen netjes, veilig en goed toegankelijk te houden. Tijdens de maaibeurt kunnen inwoners en bezoekers tijdelijk hinder ervaren. Denk daarbij aan werkverkeer, geluidsoverlast en plaatselijke afzettingen. Er komt een subsidie voor de restauratie van landgoed Zuiderwijn aan de Hogevaart in Sprangkapelle. In totaal wordt er bijna 3 ton vrijgemaakt om het monument op te knappen. De bijdrage is onderdeel van een gezamenlijke investering van de provincie en het Rijk. Dankzij de subsidie kan landgoed Zuiderwijn behouden blijven als karakteristiek erfgoed met historische waarde. De pontjesdagen langs het Maasgebied werd dit jaar de drukste editie tot nu toe. Dit jaar trokken er tijdens het Pinksterweekend duizenden recreatieve fietsers naar het Maasgebied. Ook werden er dit jaar bijna 1000 fietspakketten verkocht. Volgens Kees van Heesbeen, bestuurslid van Stichting Bergse Maasveren, komt dit door een combinatie van een goede social media campagne en het lekkere weer. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
0: Dankjewel, Siem van der Kaa, voor de regionale nieuwsupdate. Tijd voor het weer. Er zijn zonnige perioden in wolkenvelden. En het wordt zo'n 27 graden in de Langstraat. De komende dagen wordt het nog wat warmer. Vrijdag wordt het 22 graden aan de noordwestkust tot 32 in de regio. Behalve zonnige perioden zijn er ook wolkenvelden en soms ontstaat er een bui. In het weekend neemt de kans op een bui toe en daalt de temperatuur naar een 19 tot 25 graden. Het is lang niet zo warm als de afgelopen dagen en vandaag staat er ook wat meer wind. Daarmee is het heerlijk om weer buiten te zijn, maar houd er rekening mee dat je ongemerkt kunt verbranden, want de zonkracht die is wel vrij hoog, namelijk 6. Vanavond is het nog vrij helder met wat sluierbewolking. De wind neemt geleidelijk in kracht af en wordt zwak tot matig. Komende nacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden en bij andere plaatsen 9 tot 13 graden. Morgen wordt een droge en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. Wind is zwak tot matig. Van kracht komt uit het oosten tot noordoosten. In het zuiden wordt het met 25 tot 28 graden zomers warm. Ook in het midden is het met 4 tot 26 graden of verschillende plaatsen zomers. In het noorden is het met 20 tot 24 graden. Op de Waddeneilanden, een graad of 18, is het aangenaam. Volgt daarop nog een zachte nacht van 15 tot 19 graden. En in de Langstraat is de temperatuur nog een tijd boven de 20 graden. En dat kan invloed hebben op onze nachtrust.
2: Van A naar bitter, van start tot finish, muzikaal onderweg, in Van Zessen klaar.
0: Car Classic.

Jimmy, the Sound of Success Bands, and Just Be Good To Me. Dus ik heb ook ergens een uitvoering, het heet Dub Be Good To Me, maar dat is weer even wat anders. Het is 5:11 op het station van Den Bosch. Kun je vanaf vandaag zomaar boa's tegenkomen met een wapenstok. Door toenemende agressie tegen NS-personeel is er nu een proef gestart. En de proef loopt op meerdere plekken in het land, waaronder dus het station van Den Bosch. Alleen al het zien van een wapenstok kan genoeg zijn om iemand tot bedaren te brengen. Dat is precies waar de Nederlandse Spoorwegen op rekent met een nieuwe proef op het station in Den Bosch, waar boa's dus het hulpmiddel voortaan bij zich dragen. De maatregel komt niet uit het licht vallen, want volgens de NS-woordvoerder Willemijn Wijnands is er een stijgende lijn te zien in het aantal agressieincidenten. Afgelopen jaar steeg het aantal naar maar liefst 1132 incidenten in heel het land. Een treurig aantal, het jaar daarvoor waren het er nog 1095. Boa's dragen al steekwerende vesten en handschoenen en hebben handboeien bij zich. Toch blijken al die middelen volgens Wijnands nog niet voldoende te zijn. Dus vanaf vandaag op Den Bosch de wapenstok in de hand bij de boa's. Triest dat het nodig is. Zometeen Hessel en dan gaat terug naar Terschelling, maar eerst Teddy Swims.

0: Het is zomer.
1: Zomer op je radio.
2: Zomer op je radio.
3: Je luistert naar Van Zessenkar met Anton Maatsa.
4: En toen ik werd geboren, had ik een reuze dorst.

Hassel en terug naar Terschelling 1991 live in Ahoy. Is trouwens origineel uit 1982 van Henjo Hekman en Little Paul Harmonica. En het is ook geschreven door Henjo Hekman. En dat is een van die bekende figuren op Terschelling. En ja, daar ga ik van de zomer lekker weer een paar dagen heen. Een heerlijk plekje om lekker te genieten als het ware. Hassel was dat. Terug naar Terschelling. En dit zijn de Randall Girls.

De speciale aanbieding van DJ Lucius en Milo, Forever Young. We komen alweer een einde aan deze aflevering van 6 klaar voor deze 27e mei. Zometeen na 6 non-stop muziek en ik spreek je straks weer om 8 uur voor een nieuwe Classics of Rock. De A59 sta je nog vast tussen Spaankapelle West en Robert Hoijpolder en vanuit Waalwijk. In totaal 6 kilometer. Fijne voortzetting en tot later vanavond of anders tot morgen.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. Groningen biedt asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen nog één nacht opvang aan in congrescentrum Hanse Plaza. Vanaf morgen neemt een andere gemeente het over, maar welke dat is, is nog niet bekendgemaakt. De gemeente Groningen laat weten dat noodopvang door gemeente geen structurele oplossing is en wijst naar het ministerie. In Ter Apel is al dagen niet voor iedereen plek. Kwetsbare asielzoekers krijgen daar voorrang. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers gaan morgen met elkaar in gesprek in het Catshuis. Het kabinet wil afspraken maken over werk, lonen en uitkeringen, maar daar zit spanning op. Minister Velbrief schrapte al zijn plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen, maar de vakbonden vinden dat niet genoeg. Ook de kortingen op de WW en WIA moeten van tafel. Er wordt rekening mee gehouden dat de vakbonden opnieuw uit het overleg stappen. Vorig jaar is het aantal woningen dat een miljoen euro of meer waard is met 22% toegenomen. Denk daarbij niet alleen aan villa's, maar ook tussenwoningen en appartementen. In de top 10 van gemeenten met een stijgend aantal miljoenen woningen staan bijvoorbeeld plaatsen als Ede, Breda, De Bilt, Zeist en Amersfoort. Ondertussen is 6,2% van het aantal woningen miljoenen woningen, blijkt uit een overzicht van taxatiebedrijf Calcasa. En volgens de Iraanse staatstelevisie ligt er een kladversie van een toekomstig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. In dit onofficiële raamwerk zou staan dat de straat van Hormuz weer helemaal open gaat. Ook de Amerikanen zullen hun blokkade opheffen. De commerciële scheepvaart zou dan weer door die zeestraat kunnen varen. De vrije doorgang geldt niet voor militaire schepen. De Iraanse staatsomroep meldt dat over de inhoud van de vredesdeal nog gesproken wordt. Dan het weer. Het blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Mag.
14: Wat mag?
13: Je weet van Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
16: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
17: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
16: Help je mee?
18: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
19: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
20: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
21: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
22: Ah, mijn rug.
23: Beweeg.
22: Hé, wat? Huh?
23: Ik ben het. Je rug.
22: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
24: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
25: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
26: Schakel maar in.
27: Van harte welkom.
28: Schakel maar in.
26: En geniet.
29: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
26: Gewoon lekker lang luisteren.
30: Wat zegt u?
28: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de rol van jeugdzorg en veilig thuis in de mishandelingszaak in Stadskanaal. Twee jonge kinderen van 6 en 7 jaar zouden langdurig zijn mishandeld door twee vrouwen. Het meisje zou zijn vastgebonden, ook kregen ze te weinig eten. Het meisje werd in een kunstmatige coma gebracht. Betrokken medewerkers en bestuurders zullen worden gehoord. De twee vrouwen zijn aangehouden. Groningen biedt asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen nog één nacht opvang aan in congrescentrum Hanzeplaza. Vanaf morgen neemt het Groningse dorp Warfum de noodopvang voor zeker 4 nachten over. De gemeente Groningen laat weten dat noodopvang door gemeente geen structurele oplossing is en wijst naar het ministerie. In Ter Apel is al dagen niet voor iedereen plek. Kwetsbare asielzoekers krijgen voorrang. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers gaan morgen met elkaar in gesprek in het Catshuis. Het kabinet wil afspraken maken over werk, lonen en uitkeringen, maar daar zit spanning op. Minister Velbrief schrapte al zijn plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen, maar de vakbonden vinden dat niet genoeg. Ook de kortingen op de WW en WIA moeten van tafel. Er wordt rekening mee gehouden dat de vakbonden opnieuw uit het overleg stappen. Ja, en waterschappen gaan maatregelen nemen om schade aan de natuur, landbouw en dijken te beperken, nu de droogte verder toeneemt. Op verschillende plekken worden waterpeilen verhoogd en extra watervoorraden aangevoerd. Vooral veendijken worden scherp in de gaten gehouden, omdat die kunnen scheuren. Dat gebeurde in Wilnis zo'n 23 jaar geleden. Ook het risico op natuurbranden is toegenomen. In het grootste deel van Nederland geldt inmiddels het hoogste waarschuwingsniveau. Dan het weer. Blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de rol van jeugdzorg en veilig thuis in de mishandelingszaak in Stadskanaal. Twee jonge kinderen van 6 en 7 jaar zouden langdurig zijn mishandeld door twee vrouwen. Het meisje zou zijn vastgebonden, ook kregen ze te weinig eten. Het meisje werd in een kunstmatige coma gebracht. Betrokken medewerkers en bestuurders zullen worden gehoord. De twee vrouwen zijn aangehouden. Groningen biedt asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen nog één nacht opvang aan in congrescentrum Hanzeplaza. Vanaf morgen neemt het Groningse dorp Warfum de noodopvang voor zeker 4 nachten over. De gemeente Groningen laat weten dat noodopvang door gemeente geen structurele oplossing is en wijst naar het ministerie. In Ter Apel is al dagen niet voor iedereen plek. Kwetsbare asielzoekers krijgen voorrang. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers gaan morgen met elkaar in gesprek in het Catshuis. Het kabinet wil afspraken maken over werk, lonen en uitkeringen, maar daar zit spanning op. Minister Velbrief schrapte al zijn plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen, maar de vakbonden vinden dat niet genoeg. Ook de kortingen op de WW en WIA moeten van tafel. Er wordt rekening mee gehouden dat de vakbonden opnieuw uit het overleg stappen. Ja, en waterschappen gaan maatregelen nemen om schade aan de natuur, landbouw en dijken te beperken, nu de droogte verder toeneemt. Op verschillende plekken worden waterpeilen verhoogd en extra watervoorraden aangevoerd. Vooral veendijken worden scherp in de gaten gehouden, omdat die kunnen scheuren. Dat gebeurde in Wilnis zo'n 23 jaar geleden. Ook het risico op natuurbranden is toegenomen. In het grootste deel van Nederland geldt inmiddels het hoogste waarschuwingsniveau. Dan het weer. Blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang.

woensdagavond, zomaar midden in de week. Dit is weer een aflevering van de Classics of Rock, welke we aftrapte met Bryan Adams en The Summer of 69. Ik weet wel dat die best wel warm was, als ik in mijn grijze geheugen terug ga spitten. En dat dreigt deze zomer ook te worden van 2026. En prima, goedenavond. Ik zei het al, zomaar midden in de week op woensdagavond hier op Langstraat FM, de Classics of Rock, met nu nieuwe muziek van Nothing But Thieves. Dit is Evolution. Goedenavond.

begin van het programma over The Summer of 69. Deze kwam een jaartje eerder uit The Summer of 68. En de plaat werd uitgebracht juist in 1970. Pink Floyd en The Summer of 68 van het album Atom Heart Mother. Dit zijn ze, Classics of Rock met gelijkstroom, wisselstroom. We gaan terug naar 1979 met AC/DC en The Highway to Hell.

is ook eigenlijk de hele strekking van dit radioprogramma Muziek zonder flauwekul. Het was Aerosmith uit 1973 alweer. En inderdaad, Dream On. Het was nooit een hit in Nederland, maar het was wel een allergrootste radiohit. En dat wil zeggen dat hij nooit in de hitparade of in de tipparade stond, maar wel enorm bekend. En dat is dit nummer zeer zeker. Het is zomer bijna in Nederland, dus Seals and Cross. En als we op het strand lopen, dan op een zwoele zomeravond, dan voelen we hem. Die heerlijke summer breeze.

Het echtpaar Treaty, oftewel The War and Treaty, hebben weer een nieuw album uit. En ook een nieuwe single. En die hoorde je zojuist hier bij de Classics of Rock. Don't Say Goodbye. Dat zijn we helemaal niet van plan. Want we zijn er wekelijks 2 uur lang op jouw radio met over nieuwe muziek gesproken. Ook dit is van een album. Het nieuwe album wat uit gaat komen in juni ergens. In verband met het 50-jarig jubileum van de band Lake uit Oostenrijk. Dit is All We Need.

elke rock classic wordt het. Je hoort het in de Classics of Rock Top 100 Carousel.

0: gaven weer een ferme slinger aan die classics of ook top 100 carousel. En hij bleef steken. Vorige week ging hij weg op nummer 65. En hij bleef vandaag steken op nummer 2. Dan vonden we Deep Purple. Helemaal integraal gedraaid. Ruim 10 minuten op de radio. Child in Time. En dit is de Classics of Rock Rock Request. De wekelijkse van Geert de Meer in het kader van een rijtje progrock. Nu de Van der Graaf generator. En Pilgrim uit 1976 voor Geert de Meer.
1: Classics of Rock Rock Request. Sometimes.

weet ons wekelijks weer te verrassen met de lekkerste, grootste en leukste en mooiste tracks die wellicht ergens verstopt zitten in de spelonken van ons muzikaal geheugen. Ditmaal de Van de Graaf generator, wie kent de band nog, helemaal gedraaid, ruim 7 minuten, Pilgrims uit 1976. Kan ook vandaag uit de koker van Geert de Meer. Dit uur zit er bijna op. We gaan eruit met de Young Guns, Silver Fox en een meest recente single die vorig jaar werd uitgebracht. Dit is Born to Dream. Ik zeg tot zo na het nieuws. Summer.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De Tweede Kamer wil dat er sneller en harder wordt ingegrepen bij huiselijk geweld. Een voorstel van VVD, D66 en PN kan rekenen op steun van de meerderheid. Hulpverleners en autoriteiten moeten eerder maatregelen kunnen nemen. Bijvoorbeeld bij ernstige signalen van geweld of dreiging, vinden de partijen. Volgens de VVD belanden slachtoffers nu te vaak in de opvang, terwijl de vermoedelijke pleger thuis kan blijven. Morgen gaat de Kamer in debat. Oud-minister Hugo de Jonge zou in het begin van de coronacrisis onder druk zijn gezet om mondkapjes in de ouderenzorg af te raden, meldt Nieuwsuur. Die druk kwam van brancheorganisatie Actis. De Jonge zei daarna dat preventief gebruik van mondkapjes niet verstandig was. Ook bekritiseerde hij buurtzorg, dat medewerkers juist wel maskers gaf om cliënten te beschermen. Schokkend, vindt buurtzorg. De Jonge wilde zelf nog niet reageren en zegt dat hij zijn verhaal doet bij de parlementaire enquête. Israël heeft heel Zuid-Libanon ten zuiden van de rivier Sarani uitgeroepen tot gevechtszone. Inwoners krijgen dringende advies om onmiddellijk te vertrekken. Eerder werd ook de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks de wapenstilstand voert Israël bijna dagelijks aanvallen uit in Zuid-Libanon. Volgens Israël is dat nodig om aanvallen van Hezbollah te voorkomen en het noorden van Israël beter te beschermen. En duizenden arbeidsmigranten die in Nederland zonder werk en zonder woning raken, moeten sneller opvang krijgen. Het kabinet breidt daarom het aantal tijdelijke opvanglocaties flink uit. In verschillende extra steden komen plekken waar arbeidsmigranten kunnen slapen en begeleiding krijgen. Veel van hen werkten eerder in de landbouw of vleesindustrie en belanden na ontslag op straat. Dan het weer. Het blijft droog. Vannacht 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het Radio Nieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom. Schakel maar in.
2: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
5: Gewoon lekker lang luisteren.

En met The Magic Man van de dames rockgroep Heart werd het alweer even over negen. Zomaar midden in de week hier op Radio Langstraat FM. Classics of Rock tot 10 uur nog. Met nu een Canadese melodische rockband uit 1983. Toen zagen ze het levenslicht van hun meest recente album Talk Without Speaking. Lijkt me een beetje moeilijk, is dit de eerste single. Heaven Can Help Me. Dit is Boulevard op Langstraat FM.

kent het recept zo nu en dan wel, denk ik. Aan het begin van het tweede uur hebben we altijd een track van een album wat we eruit lichten. Ditmaal het album A View from the Top of the World van Dream Theater. Van het album draaiden we de track Transcending Time. Het zijn allemaal een zevental, meestal erg lange tracks op van 10, 20 minuten. En deze die duren slechts kleine 6 minuten 20. Transcending Time, dus van de Dream Theater, de classics of rock albumtrack van vanavond. En dit is Big Country uit 1983. Je kent ze nog van Look Away, maar dit is Chance.

Dat kun je wel stellen, ja. Men zegt wel eens, het is hier ook de zot of de bot, of de mussen vallen dood van dak, of je tenen vriezen eraf. En een tussenweg is er bijna in ons koude kikkerlandje normaal gesproken niet, maar ik moet zeggen, het was hot in the city. Billy Idol bij de Classics of Rock. Zometeen de Concert Classic. We gaan een stukje lekkere live muziek draaien uit 2026. Een paar maanden of anderhalf geleden kwam het uit. Joe Bonamassa en Tattooed Lady. Je hoort hem zo direct na Alice Cooper.

hebben het vroeger gehad om deze beste man een paar keer live aan het werk te zien. En het blijft toch een fenomeen. Joe Bonamassa, Tattooed Lady, de Classics of Rock Concert Classic. Een heerlijke live track bij de Classics of Rock. En dan nu terug naar 1978 van een band getiteld The Babies. Plaats die bereikt de top 20 en toch wordt hij bijna nooit gedraaid. A Piece of the Action.

Het klinkt zo heerlijk, lekker internationaal. Maar Joshua Pieter is een Nederlandse singer-songwriter. Hij groeit op in een Zuid-Afrikaans gezin in Noord-Holland. Joshua schrijft pure, recht uit het hart zijnde liedjes met Indie-namen. Als Ray LaMontagne en Bon Iver als inspiratiebronnen. En dit was zijn debuutsingle. Bones, eind 2025 kwam hij uit. En hij wordt nu nog met regelmaat van de klok gedraaid. Hier bij de Classics of Rock. En dit is Nirvana. And the smells like steam spirits.

blues rock, country rock, pop rock, rock ballads en de beste future rock. Dit zijn ze, de classics of rock. The classics of rock. Classics of rock. Classics of rock.

En met die heerlijke West Coast Rock van America en The Horse With No Name werpen we een blik op de klok en zien we dat het tegen 10 uur loopt. Zo komt er weer een einde aan deze aflevering van de Classics of Rock op woensdagavond hier op Langstraat FM. We gaan meestal volgende week uiteraard wederom tussen 8 en 10 op de woensdagavond, zomaar midden in de week. En ik ben er morgenmiddag weer tussen 5 en 6 voor een nieuwe Van 6 klaar. Klaartje achter voor vanavond met Paul McCartney en Wings en zijn grootste band Underrun. Ik wens u een hele fijne woensdagavond. Tot volgende week wat de Classics of Rock betreft en wat mij betreft. Tot morgen.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. Op de Oosterschelde zijn ruim 140 mensen van een vastgelopen rondvaartboot gehaald. Het schip kwam vanmiddag bij Neeltje Jans in de problemen nadat een veiligheidslijn in de schroef terechtkwam. Alle passagiers en bemanningsleden zijn in veiligheid gebracht. Er is niemand gewond geraakt. Het schip ligt inmiddels aan de kant, maar hoeveel schade de boot heeft opgelopen is nog niet duidelijk. Duikers bekijken dat nog. De Tweede Kamer wil dat er sneller en harder wordt ingegrepen bij huiselijk geweld. Een voorstel van VVD, D66 en PN kan rekenen op steun van de meerderheid. Hulpverleners en autoriteiten moeten eerder maatregelen kunnen nemen. Bijvoorbeeld bij ernstige signalen van geweld of dreiging, vinden de partijen. Volgens de VVD belanden slachtoffers nu te vaak in de opvang, terwijl de vermoedelijke pleger thuis kan blijven. Morgen gaat de Kamer in debat. En duizenden arbeidsmigranten die in Nederland zonder werk en zonder woning raken, moeten sneller opvang krijgen. Het kabinet breidt daarom het aantal tijdelijke opvanglocaties flink uit. In verschillende extra steden komen plekken waar arbeidsmigranten kunnen slapen en begeleiding krijgen. Veel van hen werkten eerder in de landbouw of vleesindustrie en belanden na ontslag op straat. Dan het weer. Het blijft droog. Vannacht 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het Radio Nieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesserlanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesserlanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Vannacht 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het Radio Nieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesserlande. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesserlande, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het Radio Nieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesserlanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesserlanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het Radio Nieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.